0: Nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn stichting Bright Fame. En helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltovreizen.nl.
0: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt. Maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, Hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
5: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
6: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorgen hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die te neergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven. Relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat standhoudt. Dit was het goede nieuws.
5: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
6: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw. Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, je financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet, ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio. En laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
7: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
8: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
9: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
10: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De Schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
11: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
12: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen, wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen, wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen. Maar God zegt, je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou, wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb jezelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio.
7: The Weekend Show.
8: The Weekend Show.
9: Geloof, hoop en liefde. Guard Radio.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
3: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding, waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De Schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
4: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
5: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles ten goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou lief heeft.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
4: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
5: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
6: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
9: De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
10: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics met jullie eigen host Johan Toet hier op God Radio of op onze podcast. En geweldig dat je er weer bij bent en ik hoop echt oprecht dat je gezegend wordt door deze afleveringen. Ik doe ze met liefde en ik maak ze met plezier voor je. En ik hoop dat je er wat aan hebt en dat je verder kunt komen met je wandel met de Heer. Of in je wandel met de Heer, om het op goed Nederlands te zeggen. Maar goed, dat is bij mij nogal moeilijk. Hè. Daar kan ik ook niks aan doen. Ja, je bent een aangenezen of je bent het niet. Dus bij mij is het niet liggen, maar leggen. Niet zeggen, maar zeggen. Dus nou ja, goed. En ik moet altijd lachen om mijn eigen grappies. En als je dat niet leuk vindt, wat kan mij het boeien? Ja, toch, zolang ik er maar om kan lachen, vind ik het helemaal prima. Halleluja. Dus, wat hebben we een geweldige lessen gehad de afgelopen weken. En tenminste, ik ben erg bemoedigd en opgebouwd erdoor. En we hebben een aantal interessante thema's voorbij zien komen. En eigenlijk bij les 15, 1.15, over onze positie bij God. We hebben het toen gehad hoe we gewoon vrijmoedig tot de troon van de genade kunnen komen. En waardoor we dus ook nu op de juiste manier tot God kunnen bidden. Dat is in geest en waarheid in dankzegging. Hè. Dat hebben we gehad in les 16 afgelopen week. En deze week gaan we eigenlijk nog even verder in die lijn. Zeg maar. En dan gaan we weer ergens een nieuw thema aanboren. Maar dit staat allemaal heel sterk met elkaar verbonden. Want het heeft allemaal te maken met identiteit. En er zit echt een opbouw in die lessen. En ik probeer ook op een bepaalde manier de thema's te behandelen. Zodat je zeg maar niet als een stuiterbal of een flipperkast heen en weer gegooid wordt van weet ik veel, we gaan het vandaag hebben over spreken in tongen en over 3 weken gaan we het hebben over de doop en Heilige Geest. Dat slaat nergens op. Moet al een beetje in die goede juiste opbouw zitten om in die volheid te komen. Amen. Dus de les waar ik het nu met jullie over wil gaan hebben, dat is dus les 1.17. En laten we eerst even in gebed gaan. Vader, ik hou van u. Ik loof en prijs uw naam. U bent goed. Wij danken u voor wie u bent en voor alles wat u voor ons gedaan heeft. We danken u voor uw woord en uw waarheid. Dank u wel dat uw Heilige Geest op dit moment de woorden zal gaan bekrachtigen in de harten van de toehoorders. Dat ze getransformeerd zullen worden, dat het logos rema gaat worden. Dank u wel dat u naprediker bent van uw woord, Heren. Dat u een naprediker bent. U bent een goede God. Ja, en ik kan niet heel veel tegen u zeggen, dat weet u. Maar omwille van de tijd hou ik het even kort. En ja, ik wil gewoon tegen u zeggen, ik hou van u. En deze les is voor u. Alle lofprijs en alle eer en dankzegging is voor u. Dus dank u wel, Heer, in Jezus' naam. Amen. Ik was aan het bidden. En één keer moest ik denken aan vroeger, toen we nog niet gelovig waren en zo. En kwamen dingen weleens te sprake. Hadden we bijvoorbeeld Volgens mij is het geloofsleer of weet ik veel, op de lagere school, whatever. In ieder geval, het ging ergens over. En of het ging nergens over, maar kan ik thuis of zo. Maar vader, mijn moeder zei altijd van, weet je, ik kook het altijd mee met het eten. Als we het hadden over bidden. Ik kook het altijd mee met het eten. En ik begreep helemaal niet wat ze bedoelde. Maar maakte ik ook wel eens een gebedje. En dan zei ik, Heilige Heer, ik maak het kort, anders vreet ze het eten van mijn bord. Dus, maar weet je, op een of andere manier komen die dingen af en toe in één keer terug waar we denken van, ja, weet je, de ongelovigen, hè, mensen die niks met God hebben, of mijn moeder heeft een hele slechte ervaring gehad, zeg maar, met de nonnen waar ze vroeger gezeten heeft. Mijn moeder heeft vroeger in een kinderthuis gezeten en is opgevoed door de nonnen. Ze heeft ook mooie dingen meegemaakt, maar ook heel veel heftige dingen. En ze associeerde geloof, God met streng, religieus, wetties, kerk, traditioneel, et cetera. En allemaal zwaar en moeilijk en dat soort dingen, zeg maar. Dus die heeft er wel iets van meegekregen. Weet je, mijn vader, ja, die was altijd een beetje afstandelijk van al dat soort dingen. Mijn broer en ik, ja, niet echt wat mee. Maar op een of andere manier ben ik toch ergens altijd wel in mijn leven ermee bezig geweest of zo. Ik weet niet. Maar ik denk dat als ieder mens, intuïtief, zijn we er allemaal onbewust mee bezig. We zijn allemaal onbewust op zoek. We zijn op zoek naar vervulling. We zijn op zoek naar zin. We zijn op zoek naar liefde. Nou, voordat ik het weet kan ik allemaal topics aan gaan snijden om als voorbeeld te nemen. Maar daar gaat deze les helemaal niet over. Dus voordat ik dat doe, moet ik mezelf even op de rem trappen. Weet je, en zeggen, oké, eventjes pas op de plaats. We komen in les 1.17 terecht en we hebben het gehad over bidden tot God. En ik wil het in deze les met jullie gaan hebben over gebedsverhoring. Wat een ongelooflijk belangrijk thema is. Want wat heb je aan gebed als het niet verhoord wordt? Amen. Dus we willen wel gewoon dat onze gebeden verhoord gaan worden. Nou, in de vorige les hebben we dus kunnen ontdekken hoe wij tot God kunnen naderen in gebed. Hoe wij op de juiste manier tot hem kunnen bidden in geest en in waarheid. Johannes 4 vers 24 spreekt over, zegt Jezus van, dat als we hem aanbidden, moeten we hem aanbidden in geest en waarheid. Nou, geest is natuurlijk de Heilige Geest en waarheid is natuurlijk het woord van God. Amen. Nou, in deze les gaan we ontdekken hoe we er zeker van kunnen zijn dat God ons verhoort. Iedere keer als we tot hem bidden. Want dat is wel belangrijk, dat hij ons verhoort iedere keer als wij tot hem bidden. Want anders heeft het geen zin om tot hem te bidden. Het is eigenlijk heel simpel. Nou, het allerbelangrijkste principe hiervoor is geloof. Dat is het allerbelangrijkste principe. Hebreeën 11 vers 6 zegt dat zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Want wie tot God komt, die moet geloven dat hij is en dat hij beloont voor wie hem ernstig zoeken. Dus we moeten geloven dat hij is. Dat hij is wie hij zegt dat hij is. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid. Hij is de levende God. Hij is de El Shaddai, de God die meer dan genoeg is. En dat moeten we geloven als we tot hem komen. Want anders heeft het geen zin om tot hem te komen als je niet in geloof tot hem komt. En we moeten ook geloven dat hij beloont wie hem zoeken. Dus als wij zijn aangezicht zoeken als we tot hem komen, als wij gemeenschap met hem zoeken, intimiteit en relatie met hem zoeken, zal hij ons belonen. Weet je, en beloning is niet altijd van een volle kluis. Beloning is ook een knuffel. Beloning is ook, weet je, een bemoediging, een mooi woord of wat dan ook. Weet je. Dus, maar hij zal ons belonen als we tot hem komen, als we hem zoeken. Dus wanneer wij tot God naderen met twijfel en een ongeloof in ons hart, zal ons gebed helaas geen vrucht dragen. Het zal geen vrucht dragen. Jacobus 1 vers 6 en 7 zegt, maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers wie twijfelt, die lijkt op een golf van de zee die door de wind voorgestuwd en op en neer geworpen wordt. Zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heer. Dus als wij tot God komen, moeten we er in geloof om vragen en niet twijfelen. Zie je? We moeten er in geloof om vragen en niet twijfelen. Iemand die twijfelt, die moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heer. Want twijfelaars zijn ongelovers. Is dat een woord? Die hebben ongeloof. Want ze twijfelen of God wel of niet wil doen of wil geven of wil verhoren wat ze van hem bidden. Ze twijfelen. En als ze twijfelen, is dat geen geloof. Geloof is zeker weten. Er zijn miljarden gebeden die gericht tot God zijn. Miljarden, misschien wel dagelijks, ik zou niet weten. Ik ben blij dat ik God niet ben. Maar gewoon miljarden gebeden van mensen, die worden gewoon tot hem gericht. Maar die blijven gewoon onbeantwoord en vruchteloos, omdat ze door twijfel en ongeloof gebeden zijn. In twijfel en ongeloof. Door lege repetities en verkeerd bidden, dat hoeft gewoon niet zo te zijn. Weet je, God kan en wil ieder gebed direct beantwoorden en vervullen. Direct wil hij dat doen. God kan en wil op ieder gebed ja en amen zeggen. Op ieder gebed wil hij ja en amen zeggen. Daar is geen twijfel over mogelijk. In Matteüs 7 vers 7 tot en met 8 zegt Jezus, bid en u zal gegeven worden. Dat is de eerste zin. Bid en u zal gegeven worden. Zal is een belofte. Bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden. Klop en er zal voor u open gedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt. Wie zoekt, die zal vinden. En voor wie klopt, zal open gedaan worden. Dus als jij bidt, zal je gegeven worden. Als jij aanbidt, zal je gegeven worden. Als je bidt, zul je ontvangen. Dat is wat het woord van God zegt. Nou, Jezus spreekt niet zomaar die woorden. Hij gaat het niet zeggen als het niet waar is, want hij is de waarheid. Ik ben, als er staat ik ben, weet je, dan is het de grote ik ben die dit zegt. God kan niet liegen. Hij is de waarheid en de waarheid maakt je vrij. Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hij is de waarheid. Hij is het woord dat vlees is geworden en uitgewandeld onder ons. Weet je, zijn naam luidt het woord van God. Het woord is de waarheid, want Jezus is de waarheid en de waarheid zal je vrijmaken. Als je de zoon dan vrijgemaakt hebt, zul je waarlijk vrij zijn. Dus Jezus die spreekt dit en is waarheid. Hij kan niet liegen. En hij zegt, bid en u zal gegeven worden, zoek en u zult vinden en klop en er zal voor u open gedaan worden. Ieder die bidt, ieder is iedereen die bidt. En dan let op, dat is een sleutel, die bidt in geloof. Die bidt in de naam van Jezus. Maar daar komen we misschien nog wel even op. Ieder die bidt, die ontvangt, wie zoekt, die vindt en voor wie klopt, zal opengedaan worden. Dus hij sprak die woorden omdat het waarheid is. En de waarheid maakt je vrij. Bid en u zal gegeven worden. Toch zien vele gelovigen niet dat hen gegeven wordt wat zij gebeden hebben. Heel veel gelovigen zien hun gebeden niet beantwoord. Heel veel gelovigen. Ik spreek heel veel gelovigen. En allemaal zeggen ze, ik heb er zo vaak voor gebeden. En ik ben zo vaak naar voren gegaan. Ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan, ik heb zus gedaan, ik heb zo gedaan. Ik heb hier al zo vaak voor gebeden. En weet je, ik zie het nog steeds niet manifest. Ik weet dat God me wel wil geven, maar maar. Zoveel mensen. Weet je, het is lijkt me een virus, zeg maar. Terwijl het was Jezus, die zegt echt in Marcus 11, vers 24. En heb ik het in de vorige les, heb ik daar volgens mij mee afgesloten. Maar in Marcus 11, 24 zegt Jezus, alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult. En het zal, belofte, u ten deel vallen. Alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult. En het zal u ten deel vallen. Nou, volgens Jezus ontvangen wij dus alles wat wij biddend begeren, als wij het maar geloven. Hoe komt het dan dat zoveel van wat wij binnen begeren ons toch niet in deel valt? Hoe is het mogelijk? Jacobus 4 vers 3. U bidt wel, maar u ontvangt niet omdat u verkeerd bidt. Als wij geen zuiver hart hebben voor God en wij dingen van hem verlangen die niet in waarheid zijn of die niet in zijn wil liggen, zullen deze ook niet verhoord worden. Die zullen gewoon niet verhoord worden. Jezus zegt heel duidelijk wat de voorwaarde is om van hem te ontvangen. Hij zegt het. Daarom is het woord van God zo belangrijk. Het woord van God is onfeilbaar. Onfeilbaar. Je kunt alle antwoorden vinden in het woord. Johannes 15 vers 7. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. De voorwaarde is om in hem te blijven en dat zijn waarheid, zijn woorden dus in ons blijven. Dat is de voorwaarde. En dan kun je vragen wat je van hem wilt. Dan kun je van hem vragen wat je wilt. Weet je, een kleine getuigenis. Ik zat in de Baaiers in Portugal. En weet je, ik wilde heel graag terug naar Nederland. En je kan via de WOTS kan je terug naar Nederland. En normaal gesproken, als je in het buitenland gedetineerd zit, dan word je binnen 2-3 jaar word je veroordeeld. En is je zaken rond als je niet in hoger beroep gaat. En dan kun je met de meeste landen kun je dan een WOTS-aanvraag doen. En dan mag je dus de straf die je opgelegd is in het buitenland, mag je in je eigen land uitzitten. En andersom is dat precies hetzelfde. De mensen die uit het buitenland in Nederland veroordeeld zijn, die mogen dat ook. Nou, vele van hen doen het hier van Nederland zit je beter dan in het buitenland. Laten we dat voorop stellen. Ook al is Nederland ook niet al te best. Maar ik zat inmiddels had ik alweer 5,5 jaar. Zat ik alweer gedetineerd in Portugal. En ik had in Portugal had ik 11 jaar en 9 maanden. Of 11 jaar en 11 maanden, weet ik niet meer precies. Maar volgens mij was 11 jaar en 9 maanden. Dus ik zeg altijd 12 jaar. En in Nederland had ik een straf openstaan van 6 jaar. Dus dat was bij elkaar zeg maar zo'n 18 jaar. En uiteindelijk is dat samengevoegd in de rechtbank tot 14 jaar en 11 maanden. Zo was het. Tot 14 jaar en 11 maanden. Dus zeg maar 15 jaar. Daarvan heb ik 10 jaar gezeten. Maar ik zat in Portugal. En toen ik daar zeg maar veroordeeld werd, uiteindelijk zat ik daar al 5,5 jaar. En eindelijk na 5,5 jaar, want ik wist gewoon niet wanneer ik vrij zou komen, want je hebt geen einddatum, omdat je je straf niet in Portugal gaat uitzitten, je gaat je straf in Nederland uitzitten. Dus uiteindelijk heb ik toen een WOTS-verzoek in mogen dienen, die ik normaal al lang had in mogen dienen, maar die kon ik niet indienen, omdat ze me niet iedere keer had ik weer een zaak lopen, hoger beroep en weet ik wat allemaal. En uiteindelijk, toen alles rond was, was ik al 5,5 jaar verder. En toen kon ik eindelijk die WOTS indienen en toen werd ik overgeplaatst. En ik zat op het eiland Madeira. En van het eiland Madeira werd ik overgeplaatst naar Lisbon. Naar de gevangenis in Lisbon. En ik nam afscheid van iedereen, van al die jongens waar ik al jaren mee gezeten had. En weet ik wat allemaal. En ik kwam aan in Lisbon. En toen moest ik tekenen bij de rechter dat ik vrijwillig terugging naar Nederland. Nou, ik getekend. En dat zou dan 6 weken duren voordat je dan teruggebracht was, of zou worden naar Nederland. Nou, in die 6 weken gebeurde er van alles. Mooie dingen en slechte dingen. De mooie dingen waren dat ik aan het evangeliseren was. Heel veel mensen kwamen tot geloof en er gebeurden machtige dingen. En het was gewoon heerlijk. En ik was ook super blij, want ik wist over een paar weken ben ik terug in Nederland. Maar op een of andere manier, aan de andere kant, ging er van alles mis met het hele vertalen van processen en allerlei stukken en toestanden. En ik had een valse naam opgegeven toen ik aangehouden werd in Portugal. En dat is in Nederland niet strafbaar, maar dat is wel strafbaar in Portugal. En dus die straf konden ze niet overnemen en allemaal toestanden en moeilijk. Uiteindelijk, na bijna 6 weken of 7 weken of 8 weken, dat ik er al zat, zeg maar, kreeg ik te horen, u gaat niet terug naar Nederland. Want we kunnen een aantal dingen niet overnemen. En dus dan kunt u niet terugkomen naar Nederland. Dus het gaat niet door. Dus mijn terugreis naar Nederland werd gecanceld. Mijn uitlevering aan Nederland werd gecanceld. En dat kwam binnen als een bom. als een bom. En ik had nog helemaal nul benul van mijn identiteit en mijn autoriteit in Christus. Ik wist nog helemaal niks van het woord. Ik had een Bijbel die was één grote dikke pil. Er waren geen versen in die Bijbel. Het was gewoon het boek en dan het hele verhaal van dat boek. Bijvoorbeeld het boek Johannes en dan het hele verhaal daarin, zeg maar. En ik snapte er geen hout van, weet je. En ja, ik probeerde het allemaal te begrijpen en ga ze maar door. Maar weet je, het was gewoon... En weet je, we waren zo diep teleurgesteld. Want mijn leven was veranderd, weet je. Ik had zoveel goede dingen al gedaan in de bijen al, weet je. En we wilden gewoon verder met ons leven. We wilden onze straf uitzitten. Ik wilde mijn straf uitzitten bij mijn familie, bij mijn kinderen, et cetera. In Nederland. En dan, weet je, gewoon verder gaan met mijn leven. Maar het was me niet gegund. En dus zou ik eerst mijn hele straf in Portugal uit moeten zitten. En dan daarna zouden ze me dan alsnog uitleveren naar Nederland. Om dan daar de restant van mijn straf daar uit te zitten. Die ik daar nog had openstaan. Want ik had twee verschillende zaken. Dus... Heel lang verhaal, weet je, oké, prima, maakt niet uit, weet je. Dan weet iedereen gelijk hoe het zit. Maar ik was dus in Lissabon en ik ging niet terug naar Nederland. En ik was diep teleurgesteld. En Brenda was diep teleurgesteld. We waren heel verdrietig en we hadden echt een paar flinke klappen gekregen. Want ik zat niet voor niks daar. Ik zat daar om terug te gaan naar Nederland en in één keer ging ik niet meer terug. Dit was op een donderdag. Op een donderdag ga ik terug naar mijn cel. Ik sla mijn Bijbel open en mijn oog valt op Johannes 15, vers 7. En daar staat, als u in mij blijft en mijn woorden blijven in u, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Nou, weet je, ik denk die tekst wel 500 keer gelezen. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijft, vraag wat u maar wilt en zal het in deel vallen. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal het in deel vallen. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal het in deel vallen. Jezus, volgens mij ben ik in u en zijn uw woorden ook in mij. U bent in mij. En ik mag vragen wat ik maar wil en het zal mij ten deel vallen. Ik weet wat ik wil. Ik wil een wonder. Ik wil een wonder. Dank u wel, ik wil een wonder. En ik begon me te verheugen daar zo over het wonder dat ik terug wilde naar Nederland. Dat was mijn wonder wat ik wilde hebben. Ik was klaar, ik wilde terug naar Nederland. En ik ging slapen, het was denk ik 8 uur 's avonds of zo. Heel vroeg nog. Ik ging slapen als een blok. En de volgende morgen werd ik wakker en ik liep naar beneden en ik mocht bellen. Dus ik ging Brenda bellen. En toen kwam er een bewaarder naar me toe en die zei tegen mij van... Heb jij toevallig nog geld op je kaart staan, want je moet daar met kaarten betalen? Ik zei, nou niet dat ik weet. Ik zeg, hoezo? Hij zegt, ja, je gaat maandag weg. Dit was vrijdag. Hij zegt, je gaat maandag weg. Ik zeg, waar ga ik naartoe dan? Hij zegt, ga ik even voor je nakijken. Toen kwam hij terug. Toen zei hij, je gaat naar Hollanda. Naar Nederland dus. En ik kon mijn ogen niet geloven, joh. Dus ik zei tegen Brenda, ik ga naar Hollanda. Oh, zeg ze, ik ga gelijk Europol bellen. Ik zeg, niemand bellen. Dit is van God. Niemand bellen, laat het zo. Zei ze, oké, is goed. Ik viel op mijn knieën. En ik begon God te loven en te prijzen. Daar midden in op die afdeling. Al die gedetineerden waren me aan kijken. Maar ik dacht, het kan me geen bal schelen. Ik maakte God groot. Ik loofde hem prijzen. En ik wist gewoon dat ik een wonder had. Maar dat weekend duurde lang, jongen. Het leek wel of het niet voorbij ging. En toen maandag, inderdaad, kwamen ze me ophalen. Met van die helmen en kogelvrije vesten. En weet ik wat allemaal. En ik werd naar de bus gebracht. En toen ik in die bus stapte, zat daar een andere Nederlander. En die keek me aan. En die zei van, hey, ga je ook terug naar Nederland? Ik zeg ja, hij zegt, ah, ik heb zo'n geluk, ik zou eigenlijk pas over 6 weken gaan. Maar diegene die vandaag zou gaan, is geannuleerd en ik neem zijn plek in. Dat was ik. Maar ik zei natuurlijk niks tegen die snuiter. Ik zeg, dat is wel vervelend voor die gozer, zeg. Ja, inderdaad. En ik zat er in die bus op het vliegveld uren en uren. En het was aan zweet, aan zweet. Het was bloedheet in dat busje. En op een gegeven moment ging de bus open. En er stond er zo'n klein mannetje met blauwe ogen. Ik wist dat het een Nederlander was. En hij zei die man zijn naam en hij zei mijn naam, meneer Toet. Ja, hij zegt, ik heb jullie tickets, we gaan nu naar het vliegtuig. Dit zijn de instructies, bla bla bla. Nou, we gingen het vliegtuig in, die deur ging dicht, die wielen die gingen van de grond, zeg maar. We hingen in de lucht en, oh, je wil niet weten, man, de last die er van me afviel. Ik begon te evangeliseren tegen die gozer van Europol. Die werd gelijk gewisseld met zijn collega, want die begon te huilen. Dat was niet de bedoeling. En ik kwam terug in Nederland en die officier van justitie zei tegen mij van, meneer Toet, wat doet u terug in Nederland? Ik zeg, dan moet je niet aan mij vragen, moet je aan God vragen, halleluja. Want als u in mij blijft en mijn woorden blijven nu, kun je vragen wat u mij wilt en dan zal u ten deel vallen. Dat was mijn eerste ontmoeting met de waarheid van het woord van God. Dat was waar Logos, Remos, Rema werd in mijn hart, halleluja. Weet je, dus de voorwaarde is om in hen te blijven en dat zijn waarheid, zijn woorden in ons blijven. En als we vol zijn van zijn waarheid en als wij zijn wil kennen en begrijpen, dan zullen wij ook overeenkomstig die waarheid tot hem komen. En je zult als je werkelijk hem kent nooit iets van hem verlangen of begeren waarvan je weet dat het niet in zijn wil ligt. Nooit. Dus als wij begrijpen wat hij tot stand heeft gebracht in zijn genade met zijn offer, dan begrijpen we ook dat we alleen maar kunnen ontvangen wat hij in die genade heeft voorzien. Dus als God het niet in genade heeft voorzien, hoeven we er ook niet voor te bidden. Want dat gebed, dat verzoek, dat blijft gewoon onbeantwoord. Hij had er voor mij in voorzien dat ik weer bij mijn gezin zou komen. Weet je, hij had erin voorzien dat ik mijn straf ergens anders kon uit gaan zitten. En daarom kon ik dat van hem bidden. Weet je, maar als het niet in genade had voorzien, dan was het onbeantwoord gebleven. Dat zou een verkeerd gebed zijn, gedaan in ongeloof. Dit is namelijk niet beschikbaar gemaakt voor ons in genade. Wij kunnen alleen maar verlangen wat in genade is voorzien. Het is daarom van belang dat we gaan ontdekken wat hij allemaal in genade heeft voorzien. Nou, zaken zoals vergeving van zonde, wedergeboorte, genezing, voorspoed, rust, vrede, zoonschap, al Gods beloftes en nog veel meer andere dingen heeft Jezus allemaal tot stand gebracht voor ons in zijn genade. In 2 Korinthe 1 vers 20 staat immers zoveel beloften van God als er zijn, die zijn in hem ja en in hem amen tot verheerlijking van God door ons. Het zijn dit soort zaken waar we God voor mogen en kunnen geloven. Kijk, als wij werkelijk God kennen en in zijn wil verlangen te zijn, zullen we nooit tot hem komen met gebeden en ongeloof voor zaken die hij niet heeft voorzien. Zullen we nooit van hem bidden en smeken, dingen van hem bidden en smeken die hij al lang heeft voorzien. Dat is ook een belangrijke, want als wij tot hem komen en we weten dat het al voorzien heeft, hoeven we niet voor te bidden en te smeken. Daar gaan we hem alleen maar voor danken. Weet je, kijk, alles is volbracht. God heeft het al gedaan. En in die zekerheid, weet je, dienen wij tot hem te komen. En dat noemen we nou geloof. Geloof is zeker weten. Er is geen enkele ruimte voor twijfel. Het is gewoon de absolute waarheid. De absolute waarheid. Hebreeën 11 vers 1 zegt, het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Je kunt niets ontvangen van God zonder te geloven dat hij is en dat hij doet wat hij zegt dat hij doen zal en dat hij het al gedaan heeft in genade van wat jij van hem vraagt. Anders kun je niets van hem ontvangen. Geloof is de sleutel om te ontvangen wat in genade is voorzien. En je kunt alles manifest zien worden in jouw leven wat Jezus in genade voor ons tot stand heeft gebracht door jouw geloof te stellen in die genade. Geloof alleen ontvangt niets en genade alleen schenkt niets. Dus jouw geloof in die genade die ontvangt wat genade reeds beschikbaar heeft gemaakt voor een ieder die gelooft. Nou, het is een hele mond vol, maar het is belangrijk, weet je, dat jouw geloof neemt als het ware in bezit wat je al is gegeven in genade toen je Jezus aannam als jouw Heer en Verlosser. Weet je, in Marcus 11 vers 22 tot en met 23 staat, heb geloof in God. Want voorwaar, ik zeg u, wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeheven in de zee geworpen, niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal. Het zal hem gebeuren wat hij zegt. Het zal hem gebeuren wat hij zegt. Weet je, dus alleen door geloof in God, zonder twijfel in ons hart, zullen wij ontvangen wat wij proclameren en biddend begeren van de Heer. En ik kan getuigenis op getuigenis op getuigenis op getuigenis delen dat op deze manier te bidden tot God, ik gebedsvoering op gebedsvoering op gebedsvoering heb gekregen. Ik heb dingen tot aanzijn gesproken. Ik heb God bedankt en geloofd voor dingen die je niet voor mogelijk kunt houden. En God heeft ze gewoon verhoord. Het werkt gewoon. Weet je, dus nogmaals, tot God komen en zaken verlangen van hem die jou lang heeft gedaan en heeft voorzien, zullen vruchteloos blijven omdat het in ongeloof en niet in waarheid gebeden is. Zaken van hem verlangen die niet in zijn wil liggen of die niet in genade zijn voorzien, zullen ook nooit iets tot stand brengen en zijn zinloze, vruchteloze gebeden. Dus we moeten tot hem komen in een onfeilbaar en rotsvast geloof en vertrouwen dat hij ons alle verlangens van ons hart wil geven. Nou, het is absoluut in de wil van de Vader dat al onze gebeden verhoord worden. Dat is zijn wil. Hij wil je alles geven wat je van hem verlangt. Alles. Maar het moet in waarheid en in zijn wil gebeuren. Weet je, in 1 Johannes 5 vers 15. Even kijken, laten we eerst even naar vers 14 gaan. In 1 Johannes 5 vers 14, daar staat, en dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God. Dat hij ons verhoort telkens als wij iets bidden naar zijn wil. En als wij weten dat hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde dat wij van hem gebeden hebben, ontvangen. Boom! Wat een Bijbeltekst is dit, man. Dit is de vrijmoedigheid die we hebben als we tot God komen. Dat hij ons verhoort telkens als we iets bidden naar zijn wil. Hij verhoort ons telkens als we iets bidden naar zijn wil. Dat staat in de Bijbel. God geeft ons de instructies. En als we weten dat hij ons verhoort, wat wij ook van hem bidden, dan weten we dus ook dat het gevraagde dat we van hem hebben gebeden, dat we dat ontvangen. Is geloofzekerheid, lieve broeders en zusters. Dit is geloofzekerheid. Wij kunnen vrijmoedigheid hebben als we tot God komen, omdat we weten dat hij ons altijd zal verhoren als we tot hem bidden in zijn wil. Weet je, en na zijn wil bidden zijn alle dingen die in genade zijn voorzien. Weet je, ik bedoel, als je bidt en dankt voor voorziening, dan is dat na zijn wil. Weet je, want hij heeft ons alle dingen geschonken die tot de godsvrucht behoren. Weet je, en voorziening is een godsvrucht. Aangezien hij Jehovah Jireh is, weet je, onze voorziener. Dus, en als je bidt en op de voorhand God dankt voor genezing, wat een feit is in jouw wederomgeboren geest en je wil dat manifest zien worden in je lichaam, dan is het ook een gebed naar zijn wil. Immers door zijn striemen is ons genezing geworden. Hij is de Jehovah Rapha, de Heere uw Heelmeester. Weet je, en als we weten dat hij ons verhoort, dan weten we dus ook dat dat is onze geloofszekerheid, dat we ontvangen wat we hebben gebeden. Dus er is geen enkele ruimte meer voor twijfel wanneer wij zo tot God komen en dingen van hem verlangen naar zijn wil. Er is geen ruimte voor twijfel. Het is al ja en amen. Weet je, het is al op onze. We moeten het gewoon al in de geest op onze rekening zien. Weet je, je kunt het gewoon direct loslaten. Als je het gebeden hebt, kun je het loslaten. Het is gewoon ja en amen. Het is al gegeven. Niet meer aan denken, niet meer voorbidden, niet meer over twijfelen, niet nog een keer om vragen. Jezus deed dat ook niet. Hij geloofde het gewoon. Het was voor hem al gedaan. Wat hem betrof was het gewoon gedaan. Weet je, dus het moet voor ons niet anders zijn. Ik heb het gebeden, ik heb het geloofd, het is zijn wil, dus het is zo, punt. Ook als ik voor andere mensen bid, ik heb gebeden. Ik bad laatst voor een meisje, die was doof aan één oor. Ik bad voor haar, ze viel, ze stond op, doof, de oor nog steeds doof. Ik bad voor haar, ze viel, ze stond op, oor nog steeds doof. Ik bad nog een keer voor haar, ze stond op en ze is nog steeds doof. Ik zeg, weet je, ik heb het gebeden, ik heb het geloofd, het is zo. Weet je, het is gewoon gedaan en ga jij met mij in overeenstemming staan? Ja, dat ga ik. De volgende dag kwam ze weer naar ons event. Ze kwam naar me toe rennen en ze zegt, mijn oor doet het weer, mijn oor doet het weer. Weet je, je moet dat en zo bid ik tegenwoordig gewoon. Ik heb met mensen gebeden die waarvan ik niet gelijk de manifestatie zijn. Maar ik zei gewoon, ik heb het gebeden, ik heb het geloofd, dus het is zo. Want God kan niet liegen. En punt. En een tijdje later kwamen ze naar me toe en ze waren compleet genezen. Weet je, dus voor ons is het ook zo. Weet je, het enige wat ons rest als wij gebeden hebben om iets van God te ontvangen of vrij te zetten in ons leven, wat hij ons reeds al geschonken is danken, danken, danken. Dank u wel, Heere, dat u mij verhoord heeft. Dank u wel dat u het mij al geschonken heeft. Dank u wel, Heere. Ik ontvang de voorziening voor mijn nood in de naam van Jezus. In geloof, ik heb het al. 2 Korinthe 5 en 7 zegt, wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Het is zo, omdat hij zegt dat het zo is en God is geen mens dat hij liegen zou. Je kunt er gewoon op banken. Je kunt erop inzetten dat als je tot God komt in geloof, in geest en in waarheid, en jij op de juiste manier tot hem komt en dingen van hem verlangt en van hem bidt, die in genade zijn voorzien, die in zijn perfecte wil liggen, dat hetgene wat jij van hem gebeden hebt, dat je dat ook ontvangen zult. En omdat dat zo is, kun je het gelijk loslaten op het moment dat je het van hem bidt. Dat is powerful, man. Dat is gewoon mindblowing. Dat is gewoon levensveranderend. Ga hem op die manier naderen en ga op die manier dingen van hem verlangen. Ga gewoon tegen hem. Ga niet meer tegen God zeggen wat je nodig hebt. Ga tegen hem zeggen wat je wil. Ik wil dat alles wat ik in genade heb ontvangen manifest wordt in mijn leven. Ik wil dat alles wat u voor mij voorzien heeft in Christus Jezus, dat het zichtbaar wordt en manifest wordt in ieder facet van mijn leven in de naam van Jezus. Ik ontvang het, want u heeft het mij gegeven en het wordt nu zichtbaar in de naam van Jezus. Dank u wel, Vader. U heeft dit voorzien in genade. Ik ontvang het in de naam van Jezus. U heeft dat voorzien in genade. Ik ontvang het in de naam van Jezus. Weet je, de Bijbel zegt, zolang de erfgenaam nog een onmondig kind is, verschilt hij niet van een slaaf, hoewel hij heer is van alles. Weet je, jij moet weten wat je toekomt. Jij moet weten waar je rechtmatig aanspraak op mag maken. Jij moet weten wat jou rechtmatig toekomt in Christus Jezus. En Engels komt bij me naar boven, Portugees, Spaans komt bij me naar boven, maar niet Nederlands. Maar hoe je het gewoon, tot je kunt nemen en erin kunt gaan staan en het kunt gaan uitwandelen. Ga staan in geloof. Bid het, geloof het, laat het los. Dank hem alleen nog maar. Amen. Ook al duurt het een half jaar. Dank hem alleen maar. Het is je al gegeven in Christus Jezus. Hey, ik hoop dat je genoten hebt. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Dat je er iets aan ontvangen hebt. En dat je er wat mee kunt. Ga toepassen. Laat me weten. Weet je wat de getuigenissen zijn. Ik ben erg nieuwsgierig naar jullie getuigenissen. Kun je achterlaten op onze infomail. Via de contactformulier. Via de website. JohanToet.com. One and In Foundation. Weet je, laat gewoon je contact achter. Je getuigenissen. Daar bemoedig je me echt mee. Maar daar kunnen we ook God de eer en de glorie voor geven. En God groot maken naar de hele wereld toe. Amen. Nou, ik hoop jullie volgende week weer mogen te verwelkomen. Ik hoop dat jullie genoten hebben. En ik ben lekker aan het genieten. En ik hoop jullie ook. Dus tot volgende week. En God bless. Doei doei.
2: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
1: Dit is God Radio.
3: Dit is Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio.
4: Today I'm going to start a brand new series teaching on what I call living in the balance of grace and faith. I have this book on this, and this is over 210-page book, and I'm going to be giving this to you as a gift. You know, this teaching on living in the balance of grace and faith, in my opinion, is the heart of what God has called me to teach. I teach on grace a lot, and some people would think that that's the focus of my ministry. But if you just focus on grace, the abuse of grace, not grace itself, but if all you do is focus on grace, the abuse of that is it leads into sin. It leads into lethargy. It leads into an extreme sovereignty of God where everything is just up to God. And if you teach on faith by itself, well, then that leads into legalism, where you feel like you have to do something to make God move. You will often hear people say faith is what moves God. Faith doesn't move God. And I know that that may be a shocking statement to some people. But if you can stay tuned, I'm going to put all of this into balance. And you have to live in a balance between grace and faith. And it seems from my experience that most people either get turned on to grace. Like say, for instance, if they grew up in just a traditional legalistic denominational setting, they get to where they feel like they've got to do all of these things to appease an angry God. And at first, they may be very motivated and they just give it everything they've got. But did you know, when you start basing God's love for you on what you have done, you're eventually going to run out of that because

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen. Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
4: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing. Vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
5: Holy, holy, holy are you, Lord.
6: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus, right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God.
1: Van harte welkom
2: bij de nieuwe uitzending van deze serie Stronger. Stronger. En het is fantastisch om te leven in het koninkrijk van God en de genade van God en te mogen doen wat we doen. Dus daar zijn we God dankbaar voor. En je mag met me meegaan naar 2 Samuel 1 vers 23. 2 Samuel 1 vers 23, dat is de kerntekst waar we deze serie door begonnen zijn. En daar staat: Saul en Jonathan waren bemind en geliefd in hun leven, in hun dood niet gescheiden. En ze waren sneller dan arenden en sterker dan leeuwen. Sneller dan arenden, sterker dan leeuwen. En dat is het plan van God voor ons leven. Dat God ons maakt dat je sneller bent dan een arend en sterker dan een leeuw in je leven. In andere woorden, dat je wandel met God snel is en effectief is en efficiënt is. En ik wil mijn leven met God effectief wandelen en efficiënt wandelen en sterker zijn dan een leeuw. Leeuwen zijn sterke dieren, imposante dieren. Ze worden de koning van de savanne genoemd, de koning van de jungle. Het zijn sterke, imposante dieren. En dat is het plan van God voor je leven, dat je sterk bent en snel bent, effectief bent in zijn koninkrijk. En ik spreek op heel veel plekken en er zijn mensen, nogmaals, als je net tot geloof bent gekomen, is het prima dat je opgevoed wordt in het geloof, dat je gesterkt wordt in de Heer, dat mensen je helpen, voor je bidden, dat je hulp nodig hebt. Maar sommige mensen zitten tientallen jaren in de kerk en ze kunnen eigenlijk nog steeds niet op hun eigen benen staan. Ze hebben altijd hulp nodig, altijd pastoraat nodig, altijd gebed nodig. Dat is niet het plan van God voor je leven. Als je het nodig hebt, is het oké, maar je kan daar bovenuit groeien. Net zoals een kind wat je krijgt. In het begin moet je dat kind helpen. Je moet het opvoeden, je moet het eten geven, je moet overal mee helpen. Maar er komt een tijd dat het op zijn eigen benen moet gaan staan, zodat het weer anderen kan gaan helpen. En dat is hetzelfde voor jouw leven. Dat je niet alleen gefocust bent op je eigen noden, maar dat je komt op een punt waarin je krachtig bent om de noden van anderen te vervullen. En dat is het plan van God voor je leven, waar God wil dat je naartoe gaat. En daarom hebben we deze serie genoemd Sterker dan Leeuwen. Sterker dan leeuwen. En de eerste keer hebben we gedeeld over een sleutel om sterk te worden is je God kennen. God kennen. De Bijbel zegt in Daniël 11 vers 32. Zij die hun God kennen zullen sterk zijn en grote daden doen. Zij die hun God kennen zullen sterk zijn. Dus de eerste stap naar een overwinnend leven is God kennen. En wat we daarvoor nodig hebben, wat je moet begrijpen, is openbaring. En iets wat ik altijd zeg op bijbelschool, als ik daar lesgeef morgen, ga ik weer lesgeven op een fulltime bijbelschool. Een van de principes die ik daar altijd onderwijs is: it is not luck, it's light. It is not luck, it is light. Het is geen geluk. Het is openbaring wat zorgt dat je een overwinnend christen bent. Het is geen geluk dat je gebeden verhoord worden. Het is geen geluk dat je succesvol bent in het plan van God voor je leven. Het heeft te maken met openbaring. En daarom bidt Paulus in Efeze hoofdstuk 1 vers 17. Daar is Paulus aan het bidden en hij bidt voor de gelovigen. En hij zegt: ik bid dat je de geest van wijsheid en openbaring krijgt. De geest van wijsheid en openbaring. Maar het is de wil van God dus dat je openbaring hebt voor je leven, wat je sterk bent. En ik wil dat je even meegaat naar 2 Koningen hoofdstuk 6. 2 Koningen hoofdstuk 6, als je je Bijbel erbij hebt. En anders mag je gewoon luisteren. Heel veel mensen luisteren dit in de auto of onderweg. Maar hier zien we wat de kracht is van openbaring als we zien wat God doet. 2 Koningen 6 en dan vanaf vers 8... En daar staat: de koning van Syrië voerde oorlog tegen Israël en pleegde overleg met zijn dienaren. En zei: mijn legerkamp moet op die en die plaats zijn. Dus de koning van Syrië is de vijand van Israël en hij stelt zijn leger op tegen God. En dan Elisa, een man van God, een profeet, en die stuurt dan boden, dus die stuurt boodschappers naar de koning van Israël. En die zegt: wees op uw hoede dat u niet langs die plaats gaat, want daar zijn de Syriërs. Dus de profeet, God laat hem zien wat er aan de hand is. En hij waarschuwt de koning, zodat ze altijd om de vijand heen kunnen. En dat gebeurde, zegt de Bijbel, 2 of 3, dat gebeurde meerdere malen. En de koning van Syrië werd boos en hij riep zijn dienaren en hij zei: Weet je, hoe kan dat? En een van de dienaren zei: mijn koning Elisa, er is een profeet in Israël en die maakt de woorden bekend die in uw slaapkamer spreekt. Dus Elisa was zo'n krachtige profeet van God dat hij hoorde wat de koning overlegde met zijn raadsmannen in zijn slaapkamer. Hoorde Elisa in de geest en hij waarschuwde de koning van Israël. En wat de koning van Syrië dan doet, die gaat besluiten om Elisa gevangen te nemen. En dat is een slecht plan om je tegen God te keren. Maar dan stuurt hij een heel leger op hem af. En Elisa die bidt dan. En dan de knecht van Elisa die ziet dat hele leger staan. En die is overweldigd met angst. En die zegt dan tegen Elisa in vers 15. Heer, wat moeten we doen? En Elisa zei, wees niet bevreesd. Want die met ons zijn, zijn meer dan die met zij zijn. En ze zien dat hele leger staan. En die knecht die is bang. Ze zijn maar met z'n tweeën, Elisa en zijn knecht. Maar Elisa bidt. O Heer, of Elisa zegt, die met ons zijn, zijn meer dan die met hun zijn. En dan bidt Elisa, open de ogen van de knecht. En dan ziet hij dat de bergen om hem heen vol zijn met strijdwagens, met vurige engelen. En hij heeft dus openbaring nodig. En die knecht die ontvangt openbaring. En hij ziet dat het leger van God aan hun kant staat en dat ze onoverwinnelijk zijn. Wat die knecht nodig had, was openbaring. Hij moest zien dat God aan zijn kant stond en dat maakte hem een overwinnaar. Maar Elisabeth, Heer, open zijn ogen. En wat wij nodig hebben om sterker te worden in God, is open ogen. Dat we beseffen in de geestelijke wereld wie we zijn en van wie we zijn. Dat de God die hemel en aarde gemaakt heeft aan onze kant staat en onze backup is. Hij helpt je met overal waar jij hulp mee nodig hebt, staat hij aan je kant. En Elisa die was niet geïntimideerd door de vijand. Die knecht was geïntimideerd door de vijand. En dat is altijd het plan van de duivel, is om je te intimideren. Hij wil je bang maken als een Goliath, waar we de vorige keer over hebben gehad. Hij wil je bang maken en Goliath ook. Die stond uit te dagen het volk van God. En hij deed zich heel imposant en groot voor. En heel het volk werd bang. Waarom? Hun ogen waren niet geopend. Ze zagen in het natuurlijke. Maar David zag in het geestelijke en besefte dat de Goliath geen verbond had met God. En hij wel. En hij versloeg de reus. En ook Elisa. Hij besefte, ik heb een verbond met God. God staat aan mijn kant en er staat een heel leger aan mijn kant in de hemelse gewesten. En hij bidt, Heer, open de ogen van mijn knecht. En op dat moment beseft die knecht, we zijn overwinnaars, we zijn sterk, want God is met ons. Dus de eerste stap om sterk te worden is weten aan wiens kant je staat. En de God die we dienen is geen verliezer. De God die we dienen is een winnaar. De Bijbel noemt hem de Heere machtig in strijd. God is een expert in strijd. God is zelfs een expert in oorlog. En hij wint altijd. Ook van de vijanden in jouw leven. En dan heb ik het niet over andere mensen. Want de Bijbel zegt, we vechten niet meer tegen vlees en bloed. Maar tegen overheden, geestelijke machten. En andere vijanden in je leven die op je pad kunnen komen. Zoals ziekte. Bepaalde machten die je tegen proberen te houden. Dingen of mensen die je van je bestemming af proberen te houden. Hij die in ons is, is groter dan hij die in de wereld is. God staat aan je kant en hij is een specialist. Hij is de Heere machtig in de strijd en hij wint altijd. En halleluja, dat rijmt ook nog eens. God is de Heere machtig in strijd en hij wint altijd. En dat is het plan van God voor je leven, dat je sterk wordt. En ik heb besloten in mijn leven, ik wil alles ontvangen wat God heeft voor mijn leven. En ik hoef niks te ontvangen wat de duivel heeft voor mijn leven. En we moeten begrijpen, God heeft een plan voor ons leven en de duivel heeft een plan. Jezus zegt in Johannes 10 vers 10, en dat is een kerntekst voor je leven, dat de dief, de duivel, komt alleen maar om te roven, te stelen en te vernietigen. En dat is het plan van de duivel voor je leven. Hij probeert mensen te ontmoedigen. Hij probeert ze kapot te maken. De Bijbel noemt hem zelfs een moordenaar. Hij probeert mensenlevens kapot te maken. Mensen depressief te maken. Ellende in mensenlevens te brengen. Hij maakt mensen ziek. Hij maakt mensen arm. Hij ontmoedigt mensen. Dat is het plan van de duivel. Maar het plan van God, Jeremia 29 vers 11, dat zegt, ik ken de plannen die ik over je heb, zegt God. Plannen om je een hoopvolle toekomst te geven. En de Engelstaan zegt, I have plans to prosper you. Ik heb plannen om je voorspoedig te maken, dat het goed met je gaat. Dat is het plan van God. Jezus zegt, Ik ben gekomen om je leven te geven en dat in overvloed. Een overvloedig leven waarin je hebt wat je nodig hebt en waarin je dus sterker bent dan je vijanden en sterker dan alles wat op je pad komt. En ik wil vandaag eigenlijk delen één tekstgedeelte wat mijn leven heeft veranderd. En ik wil je aanmoedigen om dit tekstgedeelte thuis ook meerdere malen na te lezen en daarover na te denken. Omdat dit is een tekstgedeelte wat je leven kan veranderen. En dat gaat over Jozua hoofdstuk 1. Jozua hoofdstuk 1, en ik ga hem lezen vanaf mijn iPad. Maar deze tekst heeft mijn leven veranderd en er zit zo ontzettend veel in. En deze uitzending van Stronger wil ik een aantal principes uit deze tekst halen die ook van toepassing zijn op ons leven. Dus als je een Bijbel bij de hand hebt, mag je meegaan naar Jozua 1 of Jozua 1. En wat er aan de hand is in Jozua is de leider die Mozes opvolgt. Mozes had het volk uit Egypte geleid en door de woestijn heen. En Jozua was de volgende leider na Mozes die het volk het beloofde land in moest brengen. Een enorme taak, want het was een volk van meer dan 1 miljoen mensen. En hij zou ze gaan brengen in het beloofde land. En er waren allerlei vijandige legers en mensen die ze daar niet wilden hebben. En Jozua kreeg de taak om ze daarin te brengen en om al die legers te verslaan. En Jozua hoofdstuk 1 vanaf vers 1, daar staat: het gebeurde na de dood van Mozes, de dienaar van de Heere, dat de Heere tegen Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, zei: mijn dienaar Mozes is gestorven, nu dan sta op en steek de Jordaan over en heel dit u en heel dit volk naar het land dat ik aan de Israëlieten geven zal. Elke plaats die uw voedsel betreedt, heb ik u gegeven. Overeenkomstig wat ik tot Mozes gesproken heb. Van de woestijn en deze Libanon af aan tot de grote rivier, de rivier de Eufraat. Heel het land van de Hethieten en tot de grote zee waar de zon ondergaat zal uw gebied zijn. Niemand zal tegenover u stand houden al de dagen van uw leven. Zoals ik met Mozes ben geweest, zo zal ik met u zijn. Ik zal u niet loslaten, ik zal u niet verlaten. Wees sterk en zeer moedig. Want u zult dit volk het land geven dat ik aan hun vaderen beloofd heb. Alleen wees sterk en zeer moedig. Daar gaat deze serie over. Stronger. Wees sterk en zeer moedig. Door nauwlettend te handelen overeenkomstig heel de wet die Mozes, mijn dienaar, u geboden heeft. Wijk daar niet vanaf naar rechts of naar links, opdat u verstandig zult handelen overal waar u gaat. Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond. U moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en verstandig handelen. Heb ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig. Schrik niet en wees niet ontsteld, want de Heer uw God is met u overal waar u heen gaat. En dit waren de eerste 9 versen van het boek Jozua. Jozua 1, vers 1 tot en met 9. En deze tekst heeft een grote impact gehad op mijn leven. Want als we dit gaan toepassen op ons eigen leven, dan zien we wat hier staat. En wat God belooft aan Jozua, wil hij ook doen in ons leven. En we moeten begrijpen dat God heeft geen aanziens des persoons. En het woord van God moet je altijd persoonlijk maken. Als God iets zegt tegen Mozes of tegen Jozua, dan mogen we begrijpen dat God hetzelfde wil zeggen tegen ons. Dat God hetzelfde wil doen in ons leven. Want God heeft geen aanziens des persoons. In andere woorden, God kijkt niet anders tegen jou aan dan tegen mij aan. Wat hij in mijn leven doet, wil hij in jouw leven ook doen. Waarom? God is gewoon altijd op zoek naar mensen om mee samen te werken. En om door hun leven te werken en in hun leven te werken. En zoals God dat ook bij Jozua deed. En een grote valkuil, en wat religie doet, religie houdt de verhalen uit de Bijbel op afstand. En ik had het daar laatst nog over, ik weet niet meer met wie. Maar die zei van, alle verhalen die ik las in de Bijbel werden altijd op afstand gehouden. Ja, Jezus genas toen mensen, maar dat is niet meer voor vandaag. Ja, God deed wonder in het leven van Elisa, maar dat wil hij niet meer doen in mijn leven. Ja, God, weet je, God gebruikte Petrus, maar hij wil mij niet gebruiken. Religie houdt alles wat God heeft voor je op afstand. Dat was voor toen en niet voor nu. Of het brengt het naar de toekomst. Ja, ooit in de toekomst, weet je wel, dan gaat God weer ingrijpen en dan gaat er iets gebeuren. Maar het is nooit voor nu. Dat is religie. Maar geloof, echt geloof, zegt, hey, het is ook voor nu, voor mijn leven. En trekt het naar zichzelf toe. En ik wil kort kijken naar 7 dingen hier die God tegen Jozua zegt om hem sterk te maken. En dat is namelijk waar de serie over gaat, Stronger. Het eerste wat God zegt tegen Jozua is in vers 2, mijn dienaar Mozes is gestorven, nu dan, sta op en steek deze Jordaan over. Sta op en steek de Jordaan over. En dus het allereerste wat God tegen Jozua zegt is, sta op, sta op. En Jozua, die moest dus gaan staan in wat God had voor zijn leven. En dat is ook iets wat wij moeten gaan doen. Als we sterk willen worden in God, moet je gaan staan in wat God voor je leven heeft. En God heeft een plan voor je leven, alleen het gebeurt niet automatisch. Het plan van God vervult zich niet automatisch. Het vraagt een reactie van onze kant. Het vraagt een houding van onze kant om te ontvangen wat God voor ons leven heeft. En heel veel christenen denken dat het een soort automatisme is. Dat als God iets wil, gebeurt het wel en we hoeven alleen maar te wachten. Alleen dat is niet bijbels. De Bijbel zegt, strijd de goede strijd van het geloof. En hetzelfde zien we met wat het volk moet doen. Hoe ze in geloof moeten handelen. God moet gehoorzamen, uit Egypte moeten trekken, door de woestijn en hun vijanden verslaan en hun beloofde land innemen. Het was niet zo van, nou, we wachten hier wel tot God het beloofde land naar ons toe brengt. Nee, God zegt tegen Mozes, sta op en neem land in. Dus God verwacht dat jij stappen gaat zetten, dat jij dingen gaat doen en dat je gaat staan in het plan van God voor je leven. En dat is dus een beslissing die jij moet maken. En het goede nieuws is, er is altijd meer wat God heeft voor je leven. Of dat je nou net tot geloof bent gekomen of al jarenlang wandelt met God. God heeft altijd meer voor je om te ontvangen in je leven. Alleen het allereerste wat je moet doen is gaan staan erin. Dat je zegt dat je niet meer wat er gebeurt, dat gebeurt er. Dat is de houding van zoveel mensen. We kijken wel wat er gebeurt. Nee, het is niet de bedoeling dat je kijkt wat er gebeurt. Het is de bedoeling dat jij bepaalt wat er gebeurt. Door je geloof, door je gebed, door je handelen in geloof. Zet je dingen vrij en ga je wandelen in het plan van God voor je leven. En dat vraagt dus altijd actie en gehoorzaamheid en geloof van onze kant. Net zoals Jezus die zijn discipelen riep en zei, kom mee, ik maak jullie vissers van mensen. En de Bijbel zegt, ze lieten hun netten achter en ze volgden hem. Het vroeg een actie, een geloof van hun kant om het achter te laten en achter Jezus aan te lopen. Dus het allereerste wat je moet gaan doen om sterk te worden is gaan staan in het plan van God voor je leven. Dat je besluit, ik wil alles ontvangen wat God voor mijn leven heeft en ik hoef niks van het plan van de duivel voor mijn leven. En het tweede wat God zegt tegen hem is, sta op, steek de Jordaan over, u en heel dit volk naar het land dat ik u ga geven. Elke plaats die uw voedsel betreedt, heb ik u gegeven. Dat is het tweede wat God tegen hem zegt. Elke plaats die uw voedsel betreedt, heb ik u gegeven. En wat we moeten begrijpen is, overal waar God je brengt, op weg naar jouw bestemming heeft God aan jou gegeven. Er is overwinning. Elke plaats, overal waar jij je voet zet, zegt God, dat geef ik aan je. En dat betekent, als je je voeten zet richting en stappen zet in het plan van God voor je leven. God leidt je niet ergens naartoe om te verliezen. God leidde ze niet de Jordaan over het beloofde land in om daar in elkaar geslagen te worden door de vijanden. Nee, hij leidde ze in overwinning. God leidde David niet naar Goliath toe om een grote schop onder zijn kont te krijgen van een reus van 4 meter. Nee, hij leidde hem naartoe om te overwinnen. Elke plaats waar jij je voeten zet in het plan van God, geeft God je de overwinning. En dat moest Jozua beseffen. Overal waar ik mijn voet zet, heeft God aan mij gegeven. En dat is zo'n belangrijk aspect. 1 Korinthe 10 vers 13, over die tekst spreek ik heel vaak, omdat het een mindset verandert. Daar staat, daar zegt God, God staat niet toe dat we beproefd worden boven wat we aankunnen. In andere woorden, alles wat op ons pad komt, hebben we de kracht voor om te overwinnen. Het is bijbels om uitgedaagd te worden. Jozua had grote uitdaging. Sterke legers, sterke steden, vijanden. Hij had grote uitdagingen. Het is bijbels om grote uitdagingen te hebben in je leven. Het is onbijbels om verslagen te worden. Dat is niet het plan van God. Er zijn uitdagingen in je leven En die zijn er om te overwinnen. En die zijn er om sterker door te worden. Daar gaat deze serie over. Sterker worden door de uitdaging die op je pad komt te overwinnen. En te overwinnen en te overwinnen. En je wordt er sterker en sterker en sterker van. David, waar we de vorige keer naar hebben gekeken. Je kan die uitzending terugkijken. Hij had een leeuw verslagen. Hij had een beer verslagen. En dat maakte hem sterker. Zodat hij ook Goliath kon verslaan. En na Goliath versloeg hij hele legers. Hij versloeg tienduizenden, zegt de Bijbel. En daarna nog meerdere reuzen. Alles wat jij overwint, maakt je sterker. Dus sterker worden betekent alleen al uitdagingen aangaan en niet uit de weg gaan in je leven. Ga uitdagingen niet uit de weg, ga ze aan, overwin ze, breek er doorheen en ga ervoor. Want dat is wat je sterker maakt. Dus uitdagingen is prima, verliezen niet. Het is bijbels om uitgedaagd te worden, om bijbels om verslagen te worden. Maar iedere plaats die God je geeft, heeft hij ook gegeven om te overwinnen. En er is niemand in de Bijbel die handelde in opdracht van God en vervolgens verloor. Ze zijn allemaal overwinnaars en ze haalden hun bestemming zolang ze wandelden in het plan van God. Dus we hebben een overwinnaarsmindset nodig. En dus dat is het tweede wat God zegt. Het derde gaat over die overwinnaarsmindset. Daar zegt God tegen Jozua: niemand kan tegenover u stand houden al de dagen van uw leven. Niemand kan tegenover u stand houden al de dagen van uw leven. En het gaat dan over de vijanden en de uitdagingen die op zijn pad komen. En dat is nog zo'n waarheid. Dus de derde. De eerste is, ik ga ze even herhalen. De eerste waarheid is, ga staan in het plan van God om sterker te worden. Twee, elke plaats waar jij je voeten zet, heeft God je gegeven. Dus ga uitdagingen aan, word er sterker van, word er een overwinnaar van. En drie, niemand kan tegenover je stand houden al de dagen van je leven. God zei dat al tegen Jozua, nog voordat hij die uitdagingen tegenkwam. God wil dat je van tevoren weet dat je een overwinnaar bent, dat hij aan je kant staat. En God ziet jou als een machtige held in zijn koninkrijk. God ziet jou als een krachtig persoon in zijn koninkrijk. En aan ons is de uitdaging om onszelf zo te gaan zien. God verscheen aan Gideon in Richter hoofdstuk 6 vers 12. En via een engel. En God zegt tegen hem: Gideon, machtige held. En Gideon die kijkt om zich heen. En weet je, hij is bang. Hij is gevlucht. En hij is daar eigenlijk verstopt. En God verschijnt aan hem terwijl hij zich verstopt. En God zegt: machtige held. God ziet jou als een overwinnaar. God ziet jou als iemand die problemen overwint. Als iemand die uitdagingen aangaat en ze overwint. Dat is hoe God naar jou kijkt. Daarom zegt Joël 3 vers 10. Laat de zwakke zeggen, ik ben sterk. Of laat de zwakke zeggen, ik ben een held. Want God ziet jou als een held. Je bent een held in de ogen van God. Alleen dan moet je jezelf zo gaan zien. Niemand kan tegenover je stand houden al de dagen van je leven. Welke vijanden, welke uitdagingen de duivel ook op je pad brengt om je te stoppen. Het zal je niet stoppen. Het zal je sterker maken in Jezus' naam. Het zal je niet

0: op een gegeven moment op in 2 Korinthe, waar die allemaal doorheen gaat. En Paulus die blijft maar doorgaan en doorgaan en doorgaan en doorgaan. Paulus zegt van de Joden, 2 Korinthe 11, vers 24... van de Joden heb ik 5 maal 40 min 1 zweepslagen ontvangen. En dan hadden ze een zweep met verschillende van die staarten eraan, verschillende stukken touw eraan. En er zaten dan weer stukken bot aan en dan sloegen ze, die sloegen ze in je rug en dan trokken ze zelfs stukken vlees eruit. En dan gaven ze je 39 slagen mee. En als je niet sterk was, sloegen ze je gewoon dood ermee. En Paulus zegt, van de Joden heb ik 5 maal 40 min 1 zweepslagen ontvangen. 3 maal ben ik met de roede gegezeld. 1 maal ben ik gestenigd. 3 maal heb ik schipbreuk geleden. Ik heb een heel etmaal in de volle zee doorgebracht. Ik ben altijd in gevaar door rovers, door volksgenoten, door heidenen. Gevaar in de stad, gevaar in de woestijn, in gevaar op zee, in gevaar onder valse broeders. Ik heb veel moeite, nachten zonder slaap, ben vaak aan het vasten. En dan heb ik ook nog de zorg van alle gemeentes die ik overzie, zegt Paulus.
1: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.
2: Heb jij een getuigenis naar aanleiding van het onderwijs van Faith Today? Deel je getuigenis met Frontrunners. Stuur een mailtje met jouw getuigenis naar getuigenis@frontrunners.nl.
3: Heb jij het verlangen om iedere belofte uit Gods woord in jouw leven realiteit te zien worden? Bestel dan gratis mijn boekje 100voudig vruchtdragen. In dit boekje leg ik uit hoe we ervoor kunnen zorgen dat het zaad van Gods woord 100voudig vrucht draagt in ons leven en hoe we Gods beloftes volledig in ons leven zichtbaar kunnen zien worden. Bestel het boekje 100voudig vruchtdragen nu gratis op frontrunners.nl.
2: Wist jij dat Frontrunners in 3 jaar meer dan 600.000 Nederlandstalige boeken heeft gedrukt om gratis weg te geven? Momenteel worden al die boeken vertaald en gratis verspreid in meerdere talen. Wil jij ons helpen met het gratis verspreiden van de boodschap van het Woord van God? Ga naar frontrunners.nl, geef een gift of word partner en bouw mee.
1: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
0: Als je het leven van Paulus leest, is maar 1 ding wat opvalt. Hij gaat door en door en door en door. Iedere brief dat hij in de gevangenis zit, schrijft hij: ik verheug me om je weer te zien. Ik ben van plan om naar jullie toe te komen. In andere woorden, hij ging uit de gevangenis en hij stopte niet. Hij deed een stapje erbij. Hij ging meteen weer door en weer door en weer door. En ik bid dat jij je nooit laat stoppen en nooit laat ontmoedigen door wat de duivel op je pad brengt in Jezus' naam. Alles wat je op je pad brengt, zal je sterker worden en overwinnen en grotere overwinningen in behalen. Dus God ziet je als een machtige held. En ik heb zelf HBO gestudeerd en ik kreeg er ook oorlogsstrategie. Ik heb veiligheidskunde gestudeerd. Dus ik moest oorlogsstrategie bestuderen. En ik zat daar te lezen van generaals, moest je boeken van lezen. En een van die generaals zei dit: als je je vijand kent en jezelf kent, hoef je nooit bang te zijn, ook al vecht je 100 veldslagen. En toen dacht ik, dit is ook waar over het christendom. Als jij je vijand kent en je weet dat de duivel een verslagen vijand is en dat alles wat op je pad brengt, dat je de kracht hebt om te overwinnen. Jacobus 4 vers 8 zegt: bied weerstand aan de duivel en hij zal van je verliezen. Lucas 10 vers 19, dan zegt Jezus: ik geef je autoriteit om op slangen en op schorpioenen te treden en op de gehele legermacht van de vijand en niks zal jou kwaad doen. Ik zal die tekst oplezen. Als je jezelf kent en de vijand kent, hoef je niet bang te zijn, zelfs niet voor 1000 veldslagen. Waarom? Je weet dat je overwinnaar bent. Lucas 10 vers 19, nog zo'n tekst die je leven verandert. Zie, dit zegt Jezus, ik geef jullie macht om op slangen en schorpioenen, en dat is een beeld van demonische machten, te trappen. En ik geef je macht over alle kracht van de vijand en niks zal u schade toebrengen. Niks zal jou schade toebrengen. Jij bent niet gemaakt om beschadigd te worden door de duivel. Jij bent gemaakt om het koninkrijk van de duivel te beschadigen. En dat is een mindset die je moet. Sommige christenen zijn altijd bang voor de duivel. Het moet andersom zijn. De duivel moet bang zijn voor jou. Door de kracht van God op je leven, de gehoorzaamheid en hoe je het evangelie, maar hoe je leeft.

0: in het evangelie van Jezus Christus. Dus zie jezelf als een overwinnaar. Het vierde wat God zegt tegen Jozua is: zoals ik met Mozes geweest ben, zo zal ik ook met u zijn. En daarom was wat we het vorige uitzending over gehad hebben: ken jouw God. Zoals God met Mozes geweest is, was hij ook met Jozua. Zoals God met Jozua was, is hij ook met ons. En wat je moet beseffen om sterk te zijn: God is altijd met je. En dit klinkt cliché, en toch hoor ik ontzettend vaak bidden. Als mensen aan het bidden zijn: Heer, ik bid dat u met ons bent. Dat hoef je niet te bidden. God is met je. God is met je. Hij zegt: ik zal je nooit loslaten, nooit verlaten. Dat zegt God hier. Jozua 1, vers 5. Ik zal met u zijn, ik zal u niet loslaten en niet verlaten. God is met je, God staat in jouw kant en je hoeft nooit van je leven nog één keer te bidden: Heer, ik bid dat u met me bent, ik bid dat u met me meegaat. Sommige mensen worden wakker: Heer, ik bid dat u met me meegaat. Hij woont in je, hij is met je, ik zal je nooit loslaten, nooit verlaten. Dus dat zijn gebeden die hoeven we niet te bidden, het zijn gebeden van ongeloof. God zegt: ik ben met je, en als jij dan gaat vragen: Heer, ik bid dat u met me bent, dan bid je iets wat rechtstreeks ingaat tegen wat God zelf zegt. Hij heeft het jou al beloofd. En dat is hetzelfde als ik bijvoorbeeld zeg tegen een van mijn medewerkers: weet je wel, ik geef je vanmiddag, bijvoorbeeld tussen de middag geef ik je eten, en dan gaan ze alsnog vragen: Tom, wil je me alsjeblieft eten geven? Weet je, dat is een domme vraag, want ik heb al beloofd dat ik dat ging doen. En dan hoef je het niet opnieuw te vragen. En toch doen veel christenen dat constant met God. En om nog een ander voorbeeld nog scherper te zetten: als ik ze eerst eten geef, dus bijvoorbeeld ik zeg: ik trakteer op friet, en ik zet de friet voor hun neus, en dan gaan ze vragen: zou je me alsjeblieft friet willen geven? Terwijl ik het zojuist voor je neus heb gezet. Dat is wat veel christenen doen met God. Heer, wilt u met me zijn? Hij is met je, hij verlaat je nooit. Dat waren ook de laatste woorden die Jezus zei tegen zijn volgelingen. Matteüs 28, vers 20. Zie je, als je het boek Matteüs hebt, als je het kan zien, dat is het allerlaatste vers in Matteüs. Het allerlaatste vers in Matteüs, daar zegt Jezus: ik ben met u alle dagen tot de voleinding van deze wereld. Ik ben met u. Hij is met je. Hij staat aan je kant. Hij verlaat je niet. En hij is altijd bij je. God is altijd bij je en dat maakt jou sterk. Jij en God zijn een meerderheid. Jij en God zijn altijd een meerderheid. De God die hemel en aarde gemaakt heeft is met je. En hij laat je nooit los. Dus, dat is stap. Dat is het vierde. Zoals ik zal met u zijn. En dan zegt God: wees sterk en zeer moedig. En als je het hele stuk gaat lezen, keer op keer op keer zegt God dat tegen Jozua: wees sterk en zeer moedig. Sterk zijn is een mindset. Het is een manier van denken. Het is denken als een overwinnaar. Het is denken als een kind van God. Het is denken als een volgeling van Jezus. Sterk zijn en moedig zijn. God geeft Jozua de opdracht: wees sterk. Hij zegt niet: probeer sterk te zijn. Hij zegt gewoon: wees sterk en zeer moedig. En in sommige situaties in je leven, in heftige situaties, moet je gewoon een besluit maken: ik ben sterk en zeer moedig. En dat je niet de slachtofferrol kiest, maar de overwinnaarsrol. Waarom? Je bent geen slachtoffer, je bent een overwinnaar. Ik ben sterk en zeer moedig. En dan zegt God tegen Jozua: door constant te luisteren naar het woord wat ik u gegeven heb en dat te doen. U moet het nauwlettend handelen, zegt God tegen Jozua. Handelen op dit woord is wat je sterk maakt. In Matteüs hoofdstuk 7 vertelt Jezus een gelijkenis over twee mensen die een huis bouwen. En de een bouwt hem op de rots en de andere bouwt hem op het zand. En de Bijbel zegt: en de stormen kwamen. En dat is iets wat we kunnen leren. De stormen gaan komen in je leven. Stormen komen altijd, zowel bij degene die zijn huis bouwt op het zand als degene die zijn huis bouwt op de rots. Stormen gaan komen in je leven, uitdagingen gaan komen in je leven. En dan zegt de Bijbel: degene die zijn huis op het zand had gebouwd, die geen fundament had, de stormen kwamen en het huis werd weggespoeld. Maar degene die zijn huis op de rots had gebouwd, het bleef staan midden in de storm. En dan zegt Jezus dit, ik ga het gewoon voorlezen. Matteüs 7, Jezus zegt dit: iedereen die deze woorden van mij hoort en ze doet, Dat is degene die zijn huis op de rots bouwt. En degene die ze hoort en ze niet doet, die bouwt op het zand. Vroeger werd mij altijd verteld op zondagschool, de ene man is een christen en de andere man is geen christen. Als je een christen bent, dan bouw je op de rots en dan blijf je staan. En de andere man was geen christen. Maar dat is niet wat de Bijbel zegt. Jezus zegt, ze hoorden allebei. Jezus zegt, degene die ze hoort en ze doet, is degene die bouwt op de rots. Degene die hoort en ze niet doet. Dus ze hoorden allebei het woord van God. Het verschil was of ze het deden. Het woord van God, handelen op het woord van God, is wat je sterk maakt. Weet je, je kan 10.000 preken horen in je leven. Als je het niet gaat doen, zal het niks helpen in je leven. Je moet het gaan doen. Je moet het gaan doen. Jacobus zegt, geloof zonder daden is dood geloof. Als je iets gelooft, maar het niet doet, draagt het nooit vrucht. En daarom zegt God tegen Jozua, handel op mijn woord. Dus zorg dat je handelt op het woord van God. Als de Bijbel spreekt over bidden, tijd houden met God. Als er iets is wat je sterk maakt, een sterke christen, is dat je zelf een sterke gebedsrelatie hebt met God. Dat je niet altijd nodig hebt dat anderen voor je bidden. Dat je zelf kan bidden en de kracht van God komt daar waar je bent. En je wordt opgebouwd en je hoort God spreken. Dat is het plan van God. Dat je sterk bent. Dus als de Bijbel zegt dat je in je binnenkamer moet gaan om God te zoeken. Je kan 10.000 preken horen over in je binnenkamer gaan en God zoeken. Je gaat er niks van ervaren totdat jij de deur achter je sluit. In je binnenkamer gaat, het woord van God begint te lezen en begint te bidden en daar God leert kennen. Dus handelen, het woord van God, is wat je een sterke christenen maakt. Je kan 10.000 preken horen over genezing, totdat jij gaat uitstappen erin, gaat er niks gebeuren. Je kan 10.000 preken, het maakt niet uit wat je hoort. Jezus zegt, weet je, degene die zelfs alles hoorde, was nog steeds een dwaze man, totdat hij het begon te doen. En heel vaak komen mensen bij me voor raad of advies naar dienst, als ik ergens gesproken heb. En dan vraag ik van, soms vraag ik, weet je, wat zegt de Bijbel hierover? Sommige mensen kunnen perfect vertellen wat de Bijbel erover zegt. Zeg, heb je het al gedaan? En dan is het meestal nee. Dus heel vaak willen we iets, we willen een andere, we willen een soort McDrive, we willen een hele snelle oplossing hier. Weet je wel, bid voor me en dan komt alles goed. Weet je, sommige dingen kan je niet wegbidden. Sommige dingen moet je gaan doen en moet je radicaal doen. Je moet het gaan doen, doen, doen. En sommige dingen moet je zelf gaan doen. En ik ook steeds vaker vraag ik mensen, heb je er zelf al voor gebeden? Heb je God zelf al gezocht? Er komen heel vaak mensen bij me. Ik moet een moeilijke keuze maken. Wil je bidden welke keuze ik moet maken? En ik zeg altijd, nee, ga zelf bidden welke keuze je moet maken. Waarom? Je wil niet iets doen omdat ik het zeg. Je wil iets doen omdat God het zegt in je hart. En dan zal je zelf tijd apart moeten zetten. En zelf God gaan zoeken en bidden. En misschien in vasten. Totdat je hem hoort, zijn stem verstaat en weet wat je moet doen. En je weet dat God gesproken heeft. Je kan 1000 preken horen over de stem van God verstaan. Als jij geen tijd apart gaat zetten daarvoor om dat te leren en te oefenen, gaat het niet komen in je leven. Dus wees sterk en zeer moedig door te handelen op het woord van God. En dan, wat God dan zegt tegen Jozua, laat het woord nooit wijken uit je mond. Laat het woord nooit wijken uit je mond. Een van de dingen die je sterk maakt is het woord van God spreken in je leven. Efeze hoofdstuk 6, heb ik de vorige keer ook gelezen, spreekt over de geestelijke wapenuitrusting. En Efeze 6, daar staat ook over sterk zijn. Daar staat, broeders, wees sterk in de Heere en in de kracht van zijn macht. Efeze 6, vers 10. Wees sterk in de Heer en in de kracht van zijn macht. Bekleed u met heel de wapenuitrusting, opdat u stand kunt houden tegen de duivel. In andere woorden, dat je hem weerstand biedt en dat je van hem wint. En dan zegt hij, we hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, tegen machten, tegen wereldbeheersers van de duisternis. Neem daarom heel de wapenuitrusting op, zodat je weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad. Nogmaals, er komt een dag van het kwaad. Er komen stormen in je leven. Maar dan moet je sterk zijn om weerstand te bieden en te overwinnen. En dat u alles doet en stand zult houden. Dus dat je stand houdt. En dan begint hij de wapenuitrusting op te noemen. En ik ga er nu niet helemaal doorheen. Dan noemt hij het schild op, de helm en allemaal dat soort dingen. En dan zegt hij ook, en het zwaard van de geest. En dat is het woord van God. Efeze 6, vers 17. Het zwaard van de geest, dat is het woord van God. Er zit maar één aanvalswapen. Dat is het zwaard van de geest en dat is het woord van God. Dit woord van God kan je inzetten door het te spreken uit je mond. En midden in tegenovergestelde situaties begin je te zeggen wat het woord van God zegt. Zo ontzettend krachtig, net zoals David deed tegen Goliath. Je bent een onbesneden Filistijn en vandaag nog zal ik je lichaam voeren aan de vogels. Je begint te spreken wat God zegt over de situatie. En Jezus zei hetzelfde, we spreken tegen de berg. Weet je, als je aan wordt gevallen door ziekte, begin je te spreken. Door zijn striemen ben ik genezen. God zal ziekte uit mijn midden doen wijken. Hij is de Heere, mijn heelmeester. En dat zijn de dingen die je begint te spreken. Hij is de God die al mijn ziekte geneest. En je spreekt het, en je spreekt het, en je spreekt het. Het is een wapen wat je hebt, wat je sterk maakt. Wat je sterk maakt. En zelfs Jezus paste toe bij de verzoeking in de woestijn. Als de duivel hem probeert te testen. Lucas 4 en Matthäus 4. Dan zegt de Bijbel telkens. En Jezus zei, er staat geschreven. En dan quote die, citeerde die een Bijbeltekst. Er staat geschreven. Er staat geschreven. Er staat geschreven. Om sterk te staan tegen de duivel. Zou je dit woord van God moeten kennen. Moeten doen en moeten spreken. Dat is wat je sterk maakt. En heel veel mensen die bij me komen voor gebed, naar diensten. Ze spreken niet het woord van God. Dat is wat God tegen Jozef zegt. Spreek dit woord van God uit over je leven. Het enige wat ze zeggen, ze zitten altijd te klagen hoe moeilijk het is. Zo zwaar het is. Hoe groot hun probleem is. Hoe groot hun berg is. Je moet niet praten over je berg. Je moet praten tegen je berg. Markus 11 vers 23. Jezus spreekt tegen de berg. En wat je zegt zal gebeuren. Dus als er een berg is in je leven, stop met klagen over hoe groot de berg is, maar begin te spreken tegen die berg. Misschien is het een berg van angst, dat je altijd angst hebt. Begin te spreken tegen die berg van angst. Dat angst wijkt uit je leven. Dat je niet bevreesd zal zijn. Dat God met je zal zijn. Dat hij je overal doorheen leidt. Dat je met je God over door een lege bende heen gaat. Over een muur heen gaat. Dat je alles overwint. Dat God heeft ons niet gegeven een geest van angst, maar van kracht en van liefde en een helder denken. Weet je, dat zijn de dingen die je begint te spreken. En niet alleen maar je angst verheerlijkt, want ik ben altijd zo bang, ik heb zo'n angst. Weet je, altijd als dit gebeurt ben ik meteen bang. Je begint het tegenovergestelde te spreken. Dat is wat je sterk maakt en dat is wat God zei tegen Jozua om zijn beloofde land in te nemen. Amen. Daniel zegt, zorg dat je wapenuitrusting aan hebt. Sommige christenen krijgen eerst 10 klappen en dan gaan ze nadenken waar hun schild ook alweer ligt en waar het zwaard ook alweer ligt. Nee, je hebt van tevoren, ik heb nog nooit een bokser tijdens de wedstrijd zijn handschoenen zien aandoen, zijn bitje nog in moeten doen, zijn broekje nog aan. Je bent voorbereid. En daarom zegt de Bijbel, weet je, heb je wapenuitrusting aan, zodat als de kwade dag komt, dat je dan klaar bent. Dat je stand kunt houden. Zo ontzettend belangrijk. Dus het woord spreken, dat is nummer 6. Ik ga ze nog één keer herhalen. Ga staan in het plan van God. Alles wat overal waar je je voet zet, heeft hij je gegeven. Niemand kan stand houden, heb een overwinnaarsmindset. God is met je, wees sterk en moedig, spreek het woord. En als laatste zegt hij nog een keer, wees niet bang. Dat zegt God nog een keer als laatste, dat is punt 7. Heb ik u niet geboden, wees sterk en moedig en schrik niet en wees niet bang. Want de Heere, uw God, is met u overal. Waar u heen gaat. Vers 9. Weet je, haal angst uit je leven. En ik ervaar echt dat de mensen met angst zitten te kijken. Ik gaf het net ook als voorbeeld. Maar haal angst weg uit je leven. We moeten begrijpen, God kent geen problemen. God kent alleen plannen. God kent geen problemen. God kent alleen plannen. En daarom, dit is het verschil tussen angst en geloof. Angst is geloof in zijn achteruit. Angst gelooft het plan van de duivel, namelijk dat het slecht af zal lopen. Geloof gelooft het plan van God, namelijk dat het goed af zal lopen. God is over jouw situatie altijd positief. Dat zien we bij het leven van Jezus. Als iemand met een nood of een probleem naar Jezus toekomt, zegt Jezus nooit, jongen, dit gaat waarschijnlijk verkeerd aflopen. Nee, Jezus zegt altijd, ik ga met je mee en ik zal hem genezen. Bijvoorbeeld, Iris, die komt voor zijn dochtertje. Jij zegt, ik zal komen en haar genezen. Hij zegt niet, ik zal komen en misschien loopt het al verkeerd af. Nee, Jezus vertrouwt op de goedheid van God. En we zitten zo vaak in angst en te mediteren op wat als er dit gebeurt en wat als er dat gebeurt. En na te denken over een slechte afloop. Maar geloof verwacht altijd een goede afloop. Geloof verwacht dat het goed afloopt. Dus wees niet bang. Laat angst niet toe in je leven. En dat is het verhaal in Markus 5, vers 36. En weet je, hoe heftig de omstandigheden ook zijn, ook dit was een hele heftige situatie. Ik zal even de context schetsen. De Bijbel zegt dat Jairus, die komt naar Jezus toe. En hier in vers 23. En dan zegt Jairus, mijn dochtertje ligt op sterven. En hij smeekt Jezus, ga alsjeblieft met mij mee. En Jairus weet, ieder moment kan mijn dochtertje sterven. Dus hij gaat naar Jezus toe en hij trekt aan zijn man. Zegt, Jezus, kom mee. Mijn dochter ligt op sterven, moet er snel zijn. En Jezus die is door die menigte heen aan het gaan met Jairus. Op weg naar zijn dochtertje om te zorgen dat ze niet sterft. En dan zegt de Bijbel, een hele menigte ging met hem mee. En ze drongen zich tegen hem aan. Dus het was enorm druk. En Jezus probeert door die menigte heen te komen. Op weg naar het huis van Jairus. Iedere seconde. Ik denk dat Jairus erbij heeft gestaan. Op zijn horloge kijken. Aan Jezus trekken. Mensen aan de kant duwen. Weet je, mensen gaan aan de kant. We moeten naar mijn huis toe. Mijn dochtertje sterft bijna. Weet je, en hij kijkt op zijn horloge. Hoe lang zal ik nog hebben? Zal ze nog wel leven? In die tijd had je geen telefoon. Dus hij kon niet geappt worden van, joh, het gaat goed of het gaat niet goed. Het enige wat Jairus weet, toen hij wegging van huis, was ze bijna gestorven. En nou, als hij Jezus maar op tijd bij haar kan krijgen, dan kan Jezus zijn hand opleggen en dan zal ze genezen. Maar er komen allemaal mensen. En dan zegt de Bijbel, door die hele menigte heen komt er een vrouw die bloedvloeien leidt en die raakt Jezus aan en die geneest. En Jezus stopt, want hij voelt kracht van zich uitgaan. En ik kan me voorstellen dat Jairus daar stond en denkt, nee, hij stopt. Weet je, voor Jairus, iedere seconde die telt. En hij ziet dat Jezus stopt. En ik denk dat hij aan Jezus gekleed heeft ook van, Jezus, kom mee. We hebben geen tijd hiervoor, we hebben geen tijd. En Jezus vraagt, wie heeft mij aangeraakt? En heel die menigte stopt. En iedereen zegt, wie heeft hem aangeraakt? En de discipelen lezen, we beginnen met elkaar te discussiëren. En hier de discipelen zeiden tegen hem, Heer, een hele menigte dringt u op. Dus die discipelen beginnen met Jezus te discussiëren van, Jezus, iedereen raakt u aan. En Jairus die staat erbij, kom op, schiet op. En dan zegt de Bijbel, en dan kwam de vrouw en die vertelde haar het hele verhaal. Vers 33. Dus die bloedvloeiende vrouw die zojuist genezen is, terwijl Jairus op zijn loge staat te kijken, zijn op weg naar zijn huis, die begint het hele verhaal te vertellen. Dus die begon te vertellen, ik ben al 12 jaar lang ziek en hier heb ik last van. En Jairus, die heeft al waarschijnlijk gestaan met tranen in zijn ogen. Hij probeert te haasten. Dan loopt nog eens een keer iedereen in de weg. Dan raakt nog eens iemand hem aan. Dan vraagt Jezus nog, wie heeft me aangeraakt? Dan beginnen ze nog eens een keer te discussiëren van, Heer, iedereen raakt u aan. Dan komt die vrouw naar voren en de Bijbel zegt, en ze vertelde hem het hele verhaal. Nou, ik weet niet of je als een vrouw een heel verhaal hebt kunnen vertellen, maar dat kan soms vrij lang duren. Als je een vrouw hebt die lange verhalen vertelt, type amen. En Jezus zegt dan, dochter, uw geloof heeft u genezen. En dan vers 35. Hier, let op wat hier staat. Markus 5, vers 35. Terwijl hij nog sprak, kwamen de enigen van het huis van de synagoge, dus waar Jairus voor werkte, en die zeiden, Jairus, uw dochter is gestorven. Val de meester, maar niet langer lastig. Wauw. Jairus die stond daar. Hij heeft zich zo gehaast, zo ingezet. En hij was bijna. Hij was er waarschijnlijk bijna. En dan komt die vrouw, en Jairus moet gedacht hebben, weet je, die stomme vrouw. Weet je, zij is misschien ziek, maar mijn dochtertje ligt op sterven. En dan begint ze nog te discussiëren en ze lopen niet door. En ze begint een heel verhaal te vertellen van hoe lang ze het al heeft en waar ze vandaan komt en hoe het gebeurd is. En dan terwijl Jairus zit, schiet alsjeblieft op. Komen ze me vertellen, Jairus, weet je, je dochter is gestorven. En dan zeggen ze, val de meester, maar niet langer meer lastig. Weet je, we zijn te laat geweest. En ik denk dat Jairus woest was als vader. Hij had zo zijn best gedaan. En dan door alles wat erbij komt kijken, is hij gewoon te laat. En het is gewoon over in natuurlijk. Ze is dood. Er is geen hoop meer. Val de meester, niet langer lastig. Ze is gestorven. Dat is de boodschap die Jairus krijgt. En dan zegt de Bijbel dit in vers 36... En zodra Jezus het woord gehoord had dat hij gesproken had, zei hij tegen Jairus, het hoofd van de synagoge, wees niet bevreesd. Geloof alleen. Wees niet bevreesd. Geloof alleen. Dus te midden in die hele heftige situatie, waarin Jairus geen enkele hoop meer heeft. Ik denk dat hij ontzettend angstig was op dat moment. Zijn dochtertje gestorven, moet zijn vrouw er al niet van denken. Hoop, ellende, hoe moet dit? En dan zegt Jezus, wees niet bang, Jairus. Weet je, dat gaat rechtstreeks tegen je verstand in. En God zegt hetzelfde tegen Jozua. Jozua, er zijn reuzen, er zijn hele lege, sterke steden. Maar wees niet bang. En Jezus zegt, geloof alleen. Geloof alleen. En voor Jairus vroeg dit in één keer een heel ander niveau van geloof. Want nu gaat het niet meer over een dochtertje of ziek is, een dochtertje is gestorven. Maar de Bijbel zegt dat Jezus liet niemand toe hem te volgen dan Petrus, Jacobus en Johannes. Hij komt bij het hoofd van de synagoge. Hij zag iedereen die aan het gaan was. Hij ging naar binnen. Hij stuurde iedereen weg. Vers 40. Hij pakte de hand van een kind op en zei, meisje, sta op. En het meisje stond op en het werd gezond en het was 12 jaar oud. Dus Jezus wekt het meisje op uit de dood. Maar mijn punt wat ik hier wil maken is vers 36. Wees niet bang, geloof alleen. En hetzelfde zegt God tegen Jozua. Om sterk te staan in je leven moet je angst uit je leven weghalen. Sta geen angst toe. Iedere keer als je angst merkt, zeg je nee, ik geef angst geen ruimte. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof de goedheid van God. Ik geloof de beloftes van God. En als Gods uitkomst kent geen angst. God kent geen problemen. God kent alleen plannen. Jezus kent geen probleem. Hij had een plan. Zelfs als ze gestorven is. Of zelf, ja, zal ik eruit de dood opwekken. Ja, Iris had geen hoop meer, maar Jezus had nog steeds een plan. Wat er ook gebeurd is in je leven, Jezus heeft nog steeds een plan voor je leven. Wat er ook gestorven is in jouw leven. En weet je, misschien dromen, misschien dingen die gebeurd zijn. Hij wil het opwekken. Hij wil het weer omhoog halen. Wees niet bang. Maar wandel met Jezus. Wees sterk erin. En zorg dat angst nooit regeert in je leven.
1: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God.
2: Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed. Om door te groeien, nog meer mensen te bereiken en toe te rusten, is Frontrunners een nieuw gebouw aan het bouwen. Met een samenkomstzaal voor meer dan 1500 mensen. Klaslokalen voor onze fulltime bijbelschool. Een zaal voor onze parttime bijbelscholen. Meer dan 50 kantoren, video- en audiostudio's. En een distributiecentrum voor onze gratis boeken en armoedehulp. Wil jij hieraan meebouwen? Geef dan vandaag nog een gift via frontrunners.nl.
3: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
4: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
5: What did you mean about going to Lazarus?
6: I said what I said.
4: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
7: Lord, why did you come?
8: Take away the storm. What is he doing?
4: Download nu de gratis app en start met kijken.
9: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
10: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
11: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
12: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
13: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet.
6: Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
14: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
13: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: U luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Amuse en welkom naar Dagelijks Brood, oftewel Dagelijks Voedsel voor uw geest. En dit is alweer vrijdag, de laatste werkdag van de week. En deze week natuurlijk, sinds vorige week zijn we begonnen aan een onderwerp genaamd de geestelijke wereld, oftewel de onzichtbare wereld. En we hebben heel veel dingen kunnen behandelen. En dat is eigenlijk de realiteit van de onzichtbare wereld. We konden zien in de Bijbel de verschillende realiteiten van de onzichtbare wereld, zoals de engelen rondom Elisa en zijn dienstknecht in 2 Koningen 6 vers 8 tot met 17. We konden zien aan de berg van verheerlijken hoe Mozes en Elia verscheen in Matteüs 17 vanaf vers 1 tot met 8. We konden zien hoe Jezus een onreine geest in de tempel van een man wegstuurde, Marcus 1 vers 21. We konden zien hoe Jezus de man die bezeten was door een legioen aan demonen bevrijd werd, Marcus 5 vers 1 tot met 15. We konden zien hoe Paulus een dame die eigenlijk waarzeggerij deed, de geest uit haar wegdreef. Dat was in het boek van de Handelingen 16 vers 16 tot met 18. We konden zien hoe Bileam de ezel en de engel, dus met andere woorden, Bileam de profeet zag de engel niet, maar de ezel wel. Nummer 22 vers 21 kun je dat ook voor jezelf even lezen. En we hebben gezegd dat er is een disclaimer eigenlijk, dat de vijand is al verslagen en we hoeven niet bang te zijn voor hem. Maar we bestuderen het zodat we niet onwetend zijn over zijn werken. Nogmaals, de vijand is al verslagen en we hoeven niet bang te zijn voor hem. Maar het is belangrijk om te weten, zodat we niet onwetend zijn over zijn werking. En we hebben ook gezegd dat het koninkrijk van duisternis is een koninkrijk. Satan heeft een koninkrijk. Op één dag natuurlijk is dat koninkrijk helemaal verbroken. Helemaal in de hel gegooid. Natuurlijk, dat is de laatste dag. Wanneer de oordeel, de Great White Throne Judgment, wordt het genoemd. Dan zal Satan voor eens en voor altijd is klaar. Nu is er al verslag aan het kruis en wij als gelovigen mogen in dat overwinning wandelen. We mogen in dat overwinning leven. Dan hebben wij gesproken over Satan. Wie is hij en waar komt hij vandaan? En ik had gezegd dat hij is de God van deze tijdsperk. Niet de God van deze wereld, maar de God van deze tijdsperk. Dat is hoe mensen denken vandaag de dag. Zijn allemaal satanische invloeden. En de meeste filosofie die wij hebben, eigenlijk de meeste Griekse filosofie en de meeste wereldse filosofieën, Romeinse / Griekse of Medische Persische filosofieën, de meeste van deze filosofieën zijn geïnspireerd vanuit de put van de hel. Het is niet een filosofie van God. Nou, we hebben gekeken wie Satan was en waar hij vandaan komt. Gisteren hebben we gekeken naar demonische werken, hoe Satan, de natuur van Satan en zijn volgeling eigenlijk, hoe ze te werk gaan. Vandaag wil ik even een paar dingen behandelen. Natuurlijk, eerst moeten wij kijken naar het vlees, oké? Niet alles gelijk is satanisch. Niet alles is wat? Satanisch. Sommige dingen zijn het vlees. En de vlees, als we echt teruggaan, dat vlees is ontstaan natuurlijk na de val van de mens. We kunnen nog steeds zeggen dat vlees is satanisch, omdat de slang had Eva verleid, waardoor de mens was gevallen. En na de gevallen staat van de mens is dat wat we het vlees noemen. Het zijn de niet goede neigingen van de gevallen staat van de mens. De vlees is niet het lichaam. Het lichaam is een blanco check. Het lichaam moet je gewoon trainen. Het lichaam kan je trainen om jou te gehoorzamen. Dan gaan we gewoon kijken naar karakteristieken van het vlees. Nummer 1 is jaloezie. Nummer 2 is divisie. Nummer 3 is aannames. Nummer 4 is haat. En nummer 5 is onverdraagzaamheid. Nou, meer over dit kan je lezen in het boek van Galaten 5. Vanaf vers 16. Ik wil er niet zoveel dieper op ingaan. Ik wil gewoon blijven bij de geestelijke wereld. Nou, ik heb al eerder uitgelegd de verschillende school of thoughts waar mensen denken dat demonen vandaan komen. Oké? De ene zegt dat demonen zijn gevallen engelen. Maar dat is bijna onmogelijk, want gevallen engelen hebben een eigen lichaam. En zelfs de groep engelen die met vrouwen sliepen in Genesis 6, zij konden van gedaante veranderen. En de tweede school of thought zegt dat de demonen zijn geesten van de reuzen. De reuzen zijn de wezens die zijn ontstaan vanuit De vrouwen, de menselijke vrouwen, die sliepen met engelen die mens waren geworden. Toen kwamen de reuzen en de geest was mixed. Waardoor de DNA was niet de normale menselijke DNA. Waardoor deze mensen, wat we reuzen destijds, de Nephilim destijds noemen, ze hadden een andere DNA. Daarom konden ze zo groter zijn dan een normale mens. En er is een andere school of thought die ook zegt dat demonen zijn de creaties die op de aarde leefden voordat Adam en Eva werd gemaakt. Voordat God de aarde opnieuw schiep en ook Adam en Eva had geschapen op de zesde dag. Dat is school of thoughts, oké? Nou, laten we kijken naar de structuur van het koninkrijk van Satan. Satan heeft een structuur. We gaan daarnaar kijken hoe die te werk gaat. In het boek van Efeze 6, vanaf vers 12. Het zegt, want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Dus met andere woorden, hij zegt, we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden. Hij begint een aantal structuren te noemen. Oké, we gaan dit gelijk opschrijven. Overheden, machten, wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk en kwade geesten in de hemelse gewesten. Dan gaan we gelijk over naar Colossenzen 1, vers 16. En hij zegt, want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemel en die op de aarde zijn, die zichtbare en onzichtbare zijn, tronen, heerschappijen, overheden en machten zijn door hem en voor hem geschapen. Dus we zien hier vier nieuwe, eigenlijk niet nieuw, want een paar zijn nog van de andere. Hij zegt dus tronen, heerschappijen, overheden, hebben wij natuurlijk van Efeze 6, en machten. Dus we gaan kijken naar de structuur van Satan. We zien daar dus een zeven laag structuur. Nummer 1 zijn overheden, dat zijn chiefs. Chiefs, Satan heeft zijn chiefs. Okay? En deze zijn wie de orders geven aan de anderen. Nummer 2 zijn machten. Eigenlijk nummer 1 is overheden. Dat is het Grieks woord ache. Ache, dat is dus de chief waar iets is begonnen. Oké? Okay? Nummer 2 zijn machten. En de machten is het Grieks woord exousia. Dat is hetzelfde woord die Jezus gebruikte in Matteüs 28. Toen hij zei, alle macht is aan mij gegeven, alle exousia. Dat is het woord autoriteit. Matteüs 28, zegt hij, vers 18. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hem en zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op de aarde. Mij is gegeven alle macht in hemel en op de aarde. Exousia. Nou, Jezus gaf ons de autoriteit. Maar blijkbaar zijn er een groep engelen die exousia heten. Machten worden ze genoemd. Dat zijn engelen, engelenwezens, eigenlijk is het beter om te zeggen, angelic beings, die machten hebben. En we praten nu over de gevallen machten, oké? Niet de ene die nog steeds bij de Heer zijn, maar de groep engelen die gevallen zijn. Machten. Nummer 3. Zijn structuur wereldbeheersers van de duisternis van onze tijdsperk. Dat zijn kosmos kratos. Ze zijn degene die de denkwijze, eigenlijk verschillende mensen beïnvloeden. Het zijn de wezens die de denkwijze bepalen van de gevallen wereld. Nou, wij niet, want wij hebben onze denkwijze vanuit het woord van God. En we prediken zodat meerdere mensen deze exacte denkwijze die wij hebben kunnen gebruiken door het woord van God. Maar de kosmocraten zijn wereldbeheersers van de duisternis van deze tijdperk. Al de duistere dingen die gebeuren in deze tijdperk waarin wij leven, de moord, de oorlogen, zijn gedaan door deze gevallen wezens. Oké, okay? Nummer 4 zijn de kwade geesten in hemelse gewesten. Dit zijn geesten die eigenlijk in de hemelse gewesten aan het functioneren zijn. Dan heb je tronen en heerschappijen, keiwers. Dat zijn eigenlijk wat hogere engelen. Oké, okay? En dan heb je krachten, dat zijn dunamis. Dus Satan heeft een structuur. Vanuit de twee schriften, vanuit het boek van Efeze 6 vers 12... Colossenzen 1 vers 16, kan je deze structuur eruit halen. Ik zou je aanmoedigen wanneer je thuis bent, zeker je bent nu onderweg, je bent in de auto of wat dan ook, om deze aflevering opnieuw te beluisteren en deze twee schriften te kijken. Efeze 6 vers 12, Colossense 1 vers 16. En maak je eigen studie ervan. Dus het is belangrijk om te weten dat Satan een structuur heeft. Laten we kijken dus naar de listige verleidingen van de Satan. Als we kijken naar de listige verleidingen van de Satan, lezen wij in het boek van Efeze 6. Vanaf vers 12 zegt hij, want de strijd hebben wij niet tegen vlees en bloed. Laten we vanaf vers 11 lezen. Hij zegt, bekleed u met de hele wapenrusting van God aan, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Nou, wat zijn de listige verleidingen van de duivel? Dat is het woord methodia. Dat woord methodia betekent strategieën. Dus Satan heeft strategieën. Wat betekent dat? Strategieën hoe hij mensen moet misleiden. Weet je, vaak denken mensen dat Satan gewoon dingen doet. Nee, hij heeft strategieën. Oké? Hoe hij de mens moet misleiden. Hoe hij mensen misleidt en kan aanklagen. En al deze dingen kan doen zodat ze niet in Jezus komen te geloven. Hoe hij de verhalen kan verdraaien. En sommige mensen die zeggen van, ja, Jezus was niet aan het kruis gestorven. Dat Jezus was gewoon, hij was geswapt aan het kruis. Dat zeggen de islam eigenlijk, oké? Nou, hoe is dat verhaal gekomen? Inspiratie van Satan. Mohammed zei, hij ontving een visioen in een grot. En God sprak tot hem. We weten donders goed dat het is niet de God van de Bijbel. Donders goed, het is niet de God van de Bijbel. En dat de engel van de Heer Michael bij hem kwam. We weten donders goed, het was niet Michael. Het was een andere engel, niet de Michael die wij kennen van de Bijbel. Dus Satan heeft in de loop der jaren strategieën ontwikkeld om het evangelie eigenlijk in discrediet te brengen. Nog steeds gaat het woord van God door. Het is nog steeds krachtig en we zien de resultaten. Mensen komen tot de Heer. Maar hij heeft strategieën. Hij heeft dingen in plaats. Hij heeft mensen daarvoor in plaats die hij gebruikt. Of ideeën in plaats. Stel je voor, oké, ze zeggen nu, je mag geen Bijbel op school lezen. Als het niet een christelijke school is, mag je niet praten over de Bijbel. Terwijl vroeger bij elke school kon je praten over de Bijbel. Waarom? Satan wil niet dat kinderen het woord van God horen. Vandaag de dag, je ziet mensen die totaal niet zijn opgevoed in het geloof. Ze hebben nooit erover gehoord thuis. Terwijl vroeger iedereen had een Bijbel thuis. En je wist wel iets over het evangelie. Dus in de loop der jaren heeft Satan strategieën ontwikkeld om de mensen te misleiden. Satan heeft strategieën. Hij heeft ook methodologieën. Dus hij gebruikt methoden. Oké, dat woord methodia, verleidingen van de vijand. Hij heeft strategieën, hij heeft methoden, hij heeft een georganiseerde systeem. We hebben dus net gelezen de 7 lagen erover. En deze lagen zien we dat Satan heeft een georganiseerde systeem. En dan zijn we vergeten nog de demonen, want de demonen komen daarna. Wat doen de demonen? De demonen voeren uit de opdrachten van deze lagen. Wat ze moeten doen. Demonen zijn de laagste lagen van Satans strategie. Dus Satan heeft een strategie waar hij de mens wordt misleiden. En wij als kinderen van God, wij moeten niet onwetend zijn over zijn werken. De strijd is al gewonnen aan het kruis. Jezus Christus zei, alle macht is aan mij gegeven. Dus met andere woorden, Jezus heeft al overwonnen. Maar het is belangrijk dat wij inzicht daarin hebben. En wetend dat, hoewel Jezus heeft overwonnen, dus Satan gaat nog rond als een brullende leeuw. Maar bovenal, herken jouw autoriteit en jouw identiteit in Christus. En wees niet bang. Amen. Wees niet bang. Erken je autoriteit. En als de Satan komt, zegt Satan, ga weg van mij in de naam van Jezus. Want de naam is boven elke andere naam. Nou, ik ga hiermee afsluiten vandaag. Het is alweer vrijdag, laatste werkdag van de week en het weekend. Zorg dat je je zondagsdienst niet mist, oké? Het is belangrijk. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Wees attent en wees aanwezig in de dienst. Het is heel cruciaal. En ik geloof dat je een gezegend weekend zou hebben, mits je naar de kerk gaat. Natuurlijk heb je een gezegend weekend, maar doe je best om naar de kerk te gaan. En laat jouw zondags, je onderlinge bijeenkomst niet naliggen. En zoek een kerk op die bij je past, of zoek een kerk op waar het woord van God gepredikt wordt. Wij zitten hier aan het land van Oversteen, nummer 6. Choice Nation, Netherlands. Je bent van harte welkom. Van nu wil ik zeggen God zegen en tot volgende week. God zegen.
0: Wordt u gezegend met dagelijks brood? En wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website www.choicenation.nl.
1: Hallo, mijn naam is Moses Muze, pastor van Choice Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8 uur 's ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd.
2: God zegen. Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
3: Welkom bij Begin je dag met God, een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
4: In Psalm 34 dankt David God dat hij hem heeft gered uit de handen van de Filistijnse koning. In vers 23 zingt hij dan: de Heer redt het leven van zijn dienaren. En hier komt hij: nooit zal boeten wie schuilt bij hem. We werken onszelf allemaal wel eens in de nesten. Wie schuld heeft, moet boeten, vinden we. Misschien denk jij ook dat je eerst boete moet doen voordat je vergeving van God kunt ontvangen. Het evangelie van genade leert echter dat jij niet hoeft te boeten voor je zonde, omdat Jezus jouw zonde en het oordeel van God over jouw zonde op zich heeft genomen, zodat jij vrijgesproken kunt worden. Paulus zegt in Romeinen 5 vers 9 dit: wij zijn dus voor God rechtvaardig geworden door het bloed van Christus. Des te meer zal hij ervoor zorgen dat Gods vreselijke oordeel aan ons voorbij gaat. En in Romeinen 8 vers 1 schrijft hij: zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Wat een waarheid. Het feit dat God jou in Christus goedgekeurd en aanvaard heeft, is onveranderlijk. Je hoeft jezelf niet meer te veroordelen. En je hoeft je niet meer te laten veroordelen. Omdat het oordeel van God over de zonde op Jezus terecht is gekomen. Jij bent vrij. Volkomen vrij om God te dienen. Daarom roept Paulus het uit in Romeinen 8. Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Wie zal uitverkorenen van God beschuldigen? Wie zal ons veroordelen? Wie zal ons dan scheiden van de liefde van Christus? Er is geen moment, er is geen situatie, geen plaats waar God niet voor jou is. Trek je boetekleed uit en trek de mantel van gerechtigheid aan door te gaan staan in je nieuwe identiteit in Christus.
3: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
5: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
6: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TWR.
7: Ik herinner me een ervaring in Afrika. Het was een soort vakantie geweest van een jaar. Een sabbatjaar noemden we het. In Luweza, in een huis waar zendelingen en anderen konden uitrusten, had ik heerlijk gewoond. Een prachtige tropische tuin. Uitzicht op het Victoriameer, verrukkelijk klimaat. Wel tropisch, maar omdat het wat hoog lag, niet te warm. En waar ik heel erg genoot van de rust en het slapen elke nacht in hetzelfde bed. Ik had de 20 jaar daarvoor zeker in meer dan 1000 verschillende bedden geslapen. Ik kon gelukkig wel werken, meetings in kerken, universiteiten, clubs en gevangenissen, maar nooit meer dan 3 of 4 per week. Maar nu was het door de dokter voorgeschreven jaar rust voorbij. 1 november kon ik verder gaan. Connie, mijn medewerkster toen, en ik legden op het bed alle uitnodigingen en een kaart van de wereld en vroegen toen om leiding hoe het komende programma voor te bereiden. We hadden ons zo aangewend niet eerst plannen te maken en dan als het ware Gods handtekening te vragen. Nee, we wachten op leiding van de Heer om onze handtekening daaronder te schrijven. Het werd een mooi programma. 4 maanden verder Afrika in, 2 maanden Oost-Europa, 3 maanden Amerika. Maar ik voelde me niet gelukkig. Was het nou echt nodig om weer te gaan reizen? Ik besprak het met de Heer. Dat is altijd zo goed als je hart niet helemaal gelukkig is met zijn leiding. Ik wil doen wat u wilt, Heer. Ik wil werken waar u me ook leidt. Maar hier in Weza zijn rondom kerken, clubs en gevangenissen massa's mogelijkheden. Ik kreeg er zo'n blij gevoel door. Natuurlijk was dat goed in Gods ogen. Niet meer reizen en elke nacht hetzelfde bed om in te slapen. U hebt bezoek, riep Connie, een broeder uit Rwanda. Een negerdominee kwam naar me toe. We zijn zo blij dat u naar Rwanda komt, zei hij. 5 jaar geleden bent u ook bij ons geweest. U vertelde toen hoe de Heer Jezus u nooit in de steek had gelaten. Ook toen u in de gevangenis was. Uw verhalen waren mooi, maar het zei ons niet zoveel. Wij waren nooit in een gevangenis geweest. Maar er kwam oorlog een paar jaar geleden. Velen, ook ik, zijn in de gevangenis geweest. En wat hebben de verhalen van uw ervaringen ons geholpen? Daarom zijn we zo blij dat u weer komt. Dat was nou juist wat ik niet wilde. Om het gesprek wat af te leiden begon ik met vragen. Wat voor soort kerk heeft u? Welke boodschap vindt u voor uw mensen nodig? Zonder een moment te aarzelen sloeg de dominee zijn Bijbel open en las Openbaringen 2. Schrijf aan een engel der gemeente te Efeze. Dit zegt hij die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt. Die tussen de 7 gouden kandelaren wandelt. Ik weet uw werken en inspanning en uw volharden. En u hebt verdragen om mijn naams wil en ge zijt niet moedig geworden. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. Gedenk dan van welke hoogte gij gevallen zijt en bekeer u. En doe weer uw eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik tot u en ik zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, indien gij u niet bekeert. Dat was de boodschap voor Efeze en voor Rwanda, zei hij. En voor Corrie ten Boom was mijn echo. Wat was ik veranderd? 20 jaar geleden kwam ik uit de gevangenis, zwak en ziek. Maar ik was geïnteresseerd in 2 belangrijke dingen. Ten eerste dat zielen gered moesten worden. En ik kon ze vertellen tot Jezus te komen. Dat hij aan het kruis alles volbracht had om hun te verlossen van zonde. En van de geweldige heerlijkheid om een kind van God te worden. Ten tweede dat de naam des Heren verheerlijkt werd. Doordat ik vertellen kon van alle bijzondere wonderen die ik beleefd had. En wat de Heer Jezus voor mij geweest was toen ik gevangen was. Hoe hij mij nooit in de steek had gelaten. Ja, dat was 20 jaar geleden. Daar was ik in geïnteresseerd. En nu, ik was geïnteresseerd in mijn bed. Ik had mijn eerste liefde verloren. Ik sloeg mijn Bijbel open en las. Tenzij u zich bekeert. En toen kwam er een grote blijdschap in mijn hart. De deur van de bekering was wijd open. Ik vroeg vergeving. De Heer vergaf en reinigde me met zijn bloed. Halleluja. Ik gehoorzaamde Gods programma. En wat een zegen was er. Had ik mijn eerste liefde weer terug? Nee, veel beter. De Heer vergaf en reinigde mijn hart met zijn bloed. En een gereinigd hart vervult hij met zijn heilige geest en zijn liefde. Lees het maar in Romeinen 5, vers 5. Zijn liefde, de vrucht des geestes, is veel meer dan mijn eerste liefde ooit was geweest. Zeg, u die geluisterd hebt. Hebt u uw eerste liefde verloren? Ik heb een heerlijke boodschap voor u. De deur van de bekering is wijd open. Dank u, Heer Jezus, voor de oceaan van liefde die we zomaar bezitten kunnen als u ons hart reinigt en vult met uw heilige geest. Luister, Heer, wie nu zegt: Heiland, ik heb mijn eerste liefde verloren. Vergeef mij, reinig mijn hart. Vervul me met uw heilige geest. En daardoor met uw liefde. Dank u wel, Heer Jezus. Amen.
6: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast app. Reageren kan via contact@twr.nl.
5: God Radio. Baken van licht.

0: Derek Prince Ministries Nederland.
1: Goedemorgen, mijn naam is Ina Florissen. Deze ochtend is het onderwerp Gods wil voor mij is goed, aangenaam en volmaakt.

0: I've been asked sometimes if I had a message to leave for posterity, what would it be? I always say I can give it to you in three words. God is faithful.
1: Je luistert naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derek Prince Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast.
2: Je leven aanbieden als een offer aan God betekent dat je je volkomen aan Hem overgeeft. Dit opent de weg naar een aantal veranderingen die ons brengen naar het centrum van Gods wil en zijn voorziening voor ons. Onze totale levensstijl begint te veranderen. We blijven niet langer gelijkvormig aan deze wereld. Romeinen 12 vers 2. We worden hervormd. We worden veranderd. Deze verandering is niet het gevolg van een serie regels die ons uiterlijke gedrag beïnvloedt, bijvoorbeeld op het gebied van voeding, kleding, sieraden, ontspanning enzovoort. Nee, ze komt vanuit een innerlijke verandering in ons denken. We worden vernieuwd in ons denken. Onze houding, onze waarden en prioriteiten worden bijgesteld. Al eerder

in hoofdstuk 8 van Romeinen zegt Paulus in vers 7: immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God. Want het kan dat ook niet. De term denken van het vlees wijst op een gezindheid. Een denken dat automatisch van nature beïnvloed is door onze zonde en opstandigheid tegen God. Deze manier van denken is vijandschap tegen God. In menselijke relaties zal iemand zijn vijanden nooit vertellen welke dingen voor hem belangrijk of kostbaar zijn. Dat doet God ook niet. Zolang ons denken vijandig is tegenover God, zijn er heel veel kostbare en wonderbare dingen die hij ons niet zal openbaren. Maar als ons denken eenmaal met God is verzoend door onze daad van overgave, bestaat er niet langer vijandschap tegen hem en worden we in toenemende mate vernieuwd door de Heilige Geest. Aan ons vernieuwde denken kan God zijn wil bekendmaken. Het speciale plan dat hij voor een ieder van ons heeft. Gods wil wordt in drie opeenvolgende fasen ontvouwd. In de mate dat ons denken vernieuwd wordt. In de eerste fase is Gods wil goed. We ontdekken en nemen in geloof aan dat hij alleen maar wil wat goed voor ons is. In de tweede fase is Gods wil welgevallig, oftewel aangenaam. Hoe meer we zijn wil begrijpen en omarmen, hoe gewilliger we worden die te aanvaarden en zelfs aangenaam te vinden. In de derde fase is Gods wil volkomen, oftewel volmaakt. De diepste openbaring die we zullen ontvangen, maar alleen door te volharden, is dat Gods wil niet alleen maar goed en aangenaam is, maar ook volmaakt, compleet en allesomvattend. De eerste fase is als een besluit. Gods wil is altijd goed. En de tweede fase is als een ontdekking. Gods wil is aangenaam, naarmate je hem beter leert begrijpen. En dan de derde fase is een diepe openbaring met de conclusie: uw wil is volmaakt. Als ons denken op deze manier wordt vernieuwd, dan denken we niet hoger dan we moeten denken. Zoals we lazen in Romeinen 12 vers 3. We zijn niet langer trots, zelfzuchtig of arrogant. We staan niet langer open voor bevliegingen en zelfmisleiding. We worden nuchter en realistisch en ontwikkelen bedachtzaamheid. We beginnen de gezindheid, het denken, van Jezus over te nemen. Die tegen de Vader zei: laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. In Lucas 22, vers 42. Gods plannen en bedoelingen zijn nu belangrijker geworden dan die van onszelf.

0: En dan nu, de proclamatie van deze week.
1: Guess how we're going to begin.
2: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
1: With a proclamation.
2: Proclamatie.
0: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
3: De bruiloft. Ik ben niet ongerust, maar vertrouw op God en op u, Jezus. In het huis van uw vader zijn veel woningen. Wanneer u een plaats voor ons gereed gemaakt hebt, komt u terug. Dan zult u ons meenemen. En dan zullen wij zijn waar u bent. U heeft ons, de gemeente, lief gehad en uzelf voor ons overgegeven. Om ons te heiligen, door ons te reinigen met het waterbad door het woord, om ons in heerlijkheid voor u te plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat wij heilig en smetteloos zouden zijn. Ik ben aan één man uitgehuwelijkd, aan Christus, en ik wil als een reine bruid aan hem gegeven worden. Ik laat mijn gedachten niet weglokken van de oprechte en zuivere toewijding aan Christus. Laten wij blij zijn en jubelen. Laten wij hem eer geven. Want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn bruid staat klaar. Zij mag zich kleden in zuiver, stralend linnen. Want dit linnen staat voor al het goede dat gedaan is door de heiligen. Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het Lam zijn uitgenodigd. Ik ben van mijn liefste en mijn liefste is van mij.

0: Laten we nu eerst samen bidden. Want we zijn niet op zoek naar meningen, maar naar openbaring. Niet naar informatie, maar naar leven. Laten we ons hart richten op God.
1: Vader, leer mij dit bijzondere geheim. Doe mijn leven vanuit de beslissing dat uw wil voor mij altijd goed is. Om vervolgens te ervaren dat het wandelen in uw wil zelfs aangenaam is. En uiteindelijk kom ik dan altijd tot de erkenning dat uw wil volmaakt is. Ik prijs uw naam daarvoor, Vader. Amen.
2: Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken, die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derk Prins. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot hem.
3: And I want you to know God loves you.
2: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
3: He's never given up on you. You understand?
2: Hij heeft je nooit opgegeven. Begrijp je?
3: You may have given up on him, but he has never given up on you.
2: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
3: Thank you, Lord.
2: Dank u, Heer.
3: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
2: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
3: Praying to Jesus, not to me.
2: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
3: I'll give you the words. You say them after me.
2: Ik geef je de woorden, jij bidt me na.
3: Lord Jesus, I'm sorry.
2: Heere Jezus, het spijt me.
3: That I turned my back on you.
2: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
3: I went my own way.
2: En mijn eigen weg ben gegaan.
3: Tonight I repent.
2: Vandaag bekeer ik me.
3: I turn back to you.
2: Ik keer terug tot u.
3: I submit myself to you.
2: Ik onderwerp mijzelf aan u.
3: And I ask you to have your way in my life.
2: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
3: Take me as I am.
2: Neem me zoals ik ben.
3: And make me what you want me to be.
2: En maak me wat u van mij wil maken.
3: I want you to say those last words again. Take me as I am.
2: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
3: And make me what you want me to be.
2: En maak me wat u van mij wil maken.
3: In the name of Jesus.
2: In de naam van Jezus.
3: Amen.
2: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er 1 verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over 1 zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085 0850-005-1049. Dat is 085-005-1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
0: Je luisterde naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derk Prins Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gas Radio, op YouTube en als podcast. Voor meer informatie, de boeken en proclamatiekaarten van Derk, of om dit werk mee te ondersteunen, ga je naar derkprins.nl.
4: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op magazine en bestel vandaag nog.
5: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
7: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
5: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
9: Nu te zien op New Faith Network.
10: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
11: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
9: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
12: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik wil je bemoedigen als je last hebt van eenzaamheid. Weet dat God altijd bij je is en je nooit verlaat. Ik hoor vaak mensen zeggen dat ze twijfelen of God bij hen is, omdat ze het niet voelen. Maar je mag weten dat deze gevoelens je niet de waarheid vertellen als het gaat over de nabijheid van God in je leven. In Matteüs 28, vers 20 staat: en zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Dus kies ondanks wat je voelt om de waarheid van God over zijn nabijheid in je leven aan te nemen en roep het uit tot hem. En bid dat hij liefde en genezing brengt in de eenzaamheid die je voelt. Want zoals David tegen zijn zoon Salomo zegt, zo zeg ik tegen jou vandaag: wees sterk en moedig en doe het. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, want de Heere God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en hij zal je niet verlaten, totdat je heel het werk voor de dienst van het huis van de Heere zult voltooid hebben.

0: baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
5: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
6: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
8: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
9: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
10: What did you mean about going to Lazarus?
11: I said what I said.
9: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
12: Lord, why did you come?
13: Take away the storm. What is he doing?
9: Download nu de gratis app en start met kijken.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl, klik op magazine en bestel van

0: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
1: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
2: Dit is God Radio. De zender die je dichter bij God brengt.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
7: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
8: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend, wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn, de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen, zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven, is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen, voorwaar.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op...

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
0: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
3: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden. Zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De Schrift noemt dit zonde. Afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Die hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat standhoudt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
4: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
5: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
6: What did you mean about going to Lazarus?
7: I said what I said.
5: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
8: Why didn't you come?
7: Take away the storm.
5: Download nu de gratis app en start met kijken.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus, right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
4: God Radio, het geluid van hoop.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
7: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
8: Nu te zien op New Faith Network.
9: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
10: Apparently the best writing comes straight from the heart.
11: So what's in your heart?
8: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht. En niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
0: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
3: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen. Politieke spanningen nemen toe. En sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De schrift wijst op een dieper probleem. Moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
7: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
8: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
7: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
9: Lord, why did you come?
8: Take away the stone. What is he doing?
7: Download nu de gratis app en start met kijken.
10: Nu te zien op New Faith Network.
11: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
12: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
10: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je. Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert."

0: baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
4: Geloof, hoop en liefde. God Radio.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden via god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
5: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
8: Apparently the best writing comes straight from the heart.
9: So what's in your heart?
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam. En dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander, de duivel, gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why didn't you come?
7: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
8: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
9: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
10: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen, maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
11: Nu te zien op New Faith Network.
12: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
13: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
11: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
14: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: Mazzeltof! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio.
3: The Weekend Show.
4: The Weekend Show.
5: Guard Radio. Het geluid van hoop.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt. Maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
7: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
8: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

0: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why did you come?
5: Take away the storm.
6: What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
7: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
8: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
9: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
0: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws.
7: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
8: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit? Of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt. En zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

0: had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.
7: God Radio, je radio leeft weer.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Sommige themakanalen draaien op miljoenen publiek geld. Maar God Radio draait op geloof, inzet en vrijwillige gaven. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De Schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
6: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
7: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw, maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Why didn't you come?
3: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
0: De werkweek zit erop.
6: Woehoe!
0: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen. Zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding, waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De Schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
9: De werkweek zit erop.
10: Woehoe!
9: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag

0: Welkom bij Begin je dag met God, een serie van Wilkin van de Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: Paulus schrijft in zijn brief aan de gemeente in Rome: jullie hebben de geest van de adoptie ontvangen, door wie wij roepen, Abba, Vader. De geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. Een letterlijke vertaling van Romeinen 8, vers 15 en 16. Het volgende helpt je begrijpen hoe God jou in eenheid met Christus heeft aangenomen als zijn geliefde kind. Soms gebeurt het dat tijdens het lammeren een lammetje sterft en het moederschaap in leven blijft. Anderzijds komt het ook voor dat een moederschaap sterft als zij haar jong ter wereld brengt. Dan blijft haar lammetje, moederziel, alleen. En zo'n moederloos lam zal het in zijn eentje niet redden. Zo'n lam heeft een adoptiemoeder nodig. De herder weet dat niemand zo geschikt is als het moederschaap dat net zelf haar lammetje verloren heeft. En er is echter één probleem. Dat moederschaap zal een vreemd lam niet accepteren. Het ruikt niet naar haar eigen lammetje. Eeuwen geleden hebben de herders uit het oosten hier al iets op gevonden. Omdat ze niets verloren lieten gaan, werd het lam dat was gestorven gevild. Daarna hulde de herder het weeslam in de vacht van het gestorven lam, om het zo bij de adoptiemoeder te leggen. Dus bekleed met het lam dat gestorven is, zal het moederschaap het lammetje aannemen, omdat het nu wel ruikt als haar eigen. Een prachtig beeld van hoe God jou in Christus heeft geadopteerd als zijn kind. Bekleed met het lam van God, heeft God jou in Christus het lam geadopteerd en aanvaard als zijn geliefde kind. De geest van adoptie jubelt het dan uit in jouw hart. Jij bent Gods geliefde kind. Wat jij mag beantwoorden met een hartstochtelijk Abba, Vader. Want elke keer dat jij God je vader noemt, bevestig je dat jij zijn geliefde zoon of dochter bent.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

0: keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
6: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
7: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
6: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
8: Lord, why did you come?
7: Take away the storm. What are they doing?
6: Download nu de gratis app en start met kijken.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
0: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio. Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
9: Holy, holy, holy are you, Lord.
10: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship. Just be quiet before him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is dé training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
0: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden via god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB+ en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
5: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
6: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukking regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18 vers 21 dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken. Over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

no. Uh-uh.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
2: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
4: Dit is God Radio. Het

God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
8: Apparently the best writing comes straight from the heart.
9: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
10: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op Johan.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw. Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, je financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet, ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why didn't you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio. En laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
5: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is dé training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
4: Sommige themakanalen draaien op miljoenen publiek geld. Maar God Radio draait op geloof, inzet en vrijwillige gaven. Zaai mee via god.radio.
5: God Radio, het geluid van hoop voor